0: elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: De nacht van J&D.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat...

0: iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen...

0: Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Al van jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op bedreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dag tijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NOC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor een flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
10: De nacht van J&D.
11: J&D.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: Ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De nacht van JND.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Dit is
2: Radio D&D.
7: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
2: 4 uur.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Zo gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Ondernemers opgelet.
13: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: toyota.nl/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf

0: 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitstaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Amerika heeft voor de derde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. Iran heeft op zijn beurt 2 schepen uit de Emiraten beschoten bij de straat van Hormuz. Daarbij vielen 1 dode en 8 gewonden. En in Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon en 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En dan zover het AP-nieuws op Radio JND.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
4: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de flamenco.
4: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
7: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
8: En nooit te veel betalen.
7: Gaan ze bij de vleuten halen?
8: 25.000 vierkante meter.
7: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
8: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best.
9: Of kom naar devleut.com.
10: Bestel nu ook eenvoudig online.

0: waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
3: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
4: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: ABN. Met de M van Magnifiek.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met weer een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel, 7 kilometer door de werkzaamheden. Op de A27 Breda richting Gorkum komt dat. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum nu 6 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een dagelijkse file tussen Leidschendam en Hoogmade. 10 kilometer en de vertraging van ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: Goedemorgen.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: De nieuwe J&D

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
2: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
2: Paintproject.
1: Meer info op paintproject.nl.
3: Attention!
4: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: Day hoor je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het OFG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven AD en het Parool. De grens voor een abortus ligt op 24 weken. En vaak gaat het dan om een medisch probleem. Als dat niet zo is en een zwangerschap is ongewenst of ongepland, gaan vrouwen soms naar het buitenland voor een late abortus. De brandweer is in het Brabantse Veldhoven bezig met het nablussen van een brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit en direct werden er omwonenden geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Omdat de winkel dreigde in te storten, kon er alleen van buiten afgeblust worden. Er zouden geen gewonden zijn. Er was van alles mis met de veiligheid in de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was. Blijkt uit een eerste rechercheonderzoek. Vluchtwegen waren geblokkeerd, de brandbeveiliging werkte niet en er waren verbouwingen gedaan zonder vergunning. Het aantal doden staat nu op 32, ruim 70 mensen raakten gewond. En opnieuw geweld bij Iran, voor de derde nacht op rij. De VS hebben militaire doelen in het zuiden van Iran beschoten. Het doel was om het voor Iran moeilijker te maken om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten werden vannacht twee tankers geraakt. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En dan zover het AP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits komt verder op gang. Langdurige werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 6 kilometer file. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein door werkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt. Bij knooppunt Gorkum is de weg dicht. Daar staat 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Tegel eruit, boompje erin.
3: Ja, zo gaat-ie goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
0: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
3: 0626-222-498.
4: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
5: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
6: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
7: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
1: Kijk nou, de Reddelo!
0: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
9: En altijd met hoog rendementslas.
7: Holy!
9: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
8: Alleen strijders, een hele goede morgen.
11: Willem Bakker.
8: Welkom op deze dinsdag. Welkom bij de ochtendshow van JND met zo meteen Robert Pater. Maar eerst een vier Rutger van Barneveld.
12: Bij JND hoor je
8: en zijn zoele zomer.

0: pater op Radio JND aan het begin van de ochtendshow. Dit is zomaar een pater. Nee, Jorde Robert Pater. Zonder grenzen eindeloos. En daarvoor Rutger van Barneveld. De zoele zomerdachten. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Welkom bij de JND ochtendshow. Het betreft vandaag level 1721. Helemaal uitgesplitst en precies door cijfers. Is het de zesde jaargang. Nummer 263 dus. En tot 9 uur deze ochtend zullen wij acte de présence gaan geven. Een aantal opvallende feiten deze ochtend. Ten eerste, vanochtend toen ik om 5 uur wakker werd en ik kwam beneden om mijn eerste bak koffie te gaan pakken, een ontbijtje te nuttigen, toen moest ik voor de allereerste keer het licht weer aandoen. Het was te schemerig om alles zonder verlichting tot een goed einde te gaan brengen, zeg maar. Aan het begin van de ochtend. Het was eigenlijk de eerste keer weer. Dus de dagen, hoe langzaam ook, ze beginnen korter te worden. Dat dus. En toen ik vanochtend op de weg zat, toen kon ik merken dat, de schoolvakanties begonnen zijn. Want het was een stuk rustiger dan anders eigenlijk als we het erover gaan. Hey, maar goed, dat gezegd hebbende, tot 9 uur deze ochtend een nieuwe ochtendshow op Radio JND. En we hebben weer wat leuks wat we weg mogen geven. Het Zoomsloes Festival. Het wordt op 25 en 26 juli aanstaande gehouden in Zomereind. En je kunt ook deze ochtend kaarten winnen. Hoe dat je kaarten kunt winnen, iets na 7:30 ga ik het je vertellen. Verder natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. Dat gaat omstreeks 9:15 geschieden. We gaan de verjaardagskalender erbij pakken. Een tweetal jarigen staan er vandaag op. En uiteraard, als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Alsof het niks kost. Kom maar op, laat Brabant maar weten dat je luistert naar Radio JND. Vertel me, wie ben je? Waar luister je? Wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal sjouwen? Hey, laat het tot mij komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarbij je wereldwijd overal naar Radio JND kunt luisteren op een hele makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie van onze app op je telefoon hebt staan, dan kun je ook chatten met de studio. Maak daar gebruik van. Nou, als je de app niet hebt, pech gehad, heel snel downloaden. Of anders de WhatsApp gebruiken. 085-760-9936. En zo meteen op de radio bij Radio JND, Dave Dekker. Maar eerst gaan we luisteren naar Sven Versteeg en Lange Frans. Ik zeg nogmaals, een hele goede...

0: Vroeger was je het mannetje als je er eentje reed, zo Vespa. Tegenwoordig is die rol helemaal overgenomen door de fatbike.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Maar goed, je hoorde zojuist Dave Dekker met een muzikale hommage aan deze gemotoriseerde tweewieler. De Vespa dus. En voor Dave Dekker kon je luisteren naar Sven Versteegh en Lange Frans Oeverpap. Hey, laten we eens eventjes een blik gaan werpen in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en op de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes de hashtagjes bij de kladden. Laat aan JND weten waar dat je luistert naar ons. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment pivakeert. En heb dat eventjes door. Zo is dat het afgelopen half uur al gedaan vanuit Oorschot. JND staat aan in Uden, Loon op Zand en in Dongen. Marieke die stuurde een appje vanuit Sprankepelle. En ze schrijft bakkertje altijd gezellig in de ochtend. Verder staat JND aan in Waalwijk, in Vught, Made en bij de Stuukmannen die houden van de geur van een ouderwetse viskraam. En die zijn vandaag bezig in Rijen. Dan goedemorgen vanuit Boekel, waar Jeroen van Bouwbedrijf De Vries ons groet vanuit de bouwketen waar de koffie zwart is. En de hit door JND altijd gezellig. Dan Sanne van den Broek uit Gilze. Die wens iedereen een hele fijne dinsdag toe. Ze draait omdat ze vrijdag met vakantie gaat. Vandaag, morgen en overmorgen overuren in haar kapsalon. En dan op de steiger in Best luisteren Koen, Bas en Daan mee. Het is dinsdag, zo schrijven ze me. En door JND voelt het vandaag als vrijdag.
2: Word jij wakker door bakker?

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl. Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat. Dan weet je dat het
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
6: Schade?

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de zomervakantie in de regio's Noord en Zuid is het niet al te druk op de weg, alles bij elkaar. Er staan wel een paar opvallende files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaad staat het stil over 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 6 kilometer file door werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file door werkzaamheden. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en Elden 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de A.

0: Nederlandse dag.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: Tweedehands.
4: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
5: Radio JND presenteert
6: de Radio JND Zomertour.
5: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
6: De Radio JND Zomertour.
5: 16 augustus.
6: Pleinfeest Moergestel.
5: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Willem Bakker.

0: Jannes met Laat Me. En met Jannes is het iets na 7:30 geworden op deze dinsdagochtend.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: De dinsdag die kalendertechnisch de boeken ingaat als de 14 juli 2026. Hey, laten we eens eventjes wat vooruit gaan kijken. Naar niet het komend weekend, maar het weekend wat daarop volgt. En dan is het de 25e en de 26e juli. En dan gaat de bouwvakvakantie officieel afgetrapt worden. In Zomereind. Met een prachtig festijn. Het Zoom Sloes Festival. En voor de zondag geven wij de hele week kaarten weg. In de JND Ochtendshow. En de zondag kent een prachtige line-up. Met onder andere Snelle en de Lieve Jongensband. Yves Berendsen, Het Goede Doel. Inclusief Henk Westbroek. En ook Justin de Wild, die gaat al daar voorbij komen op deze zondag dus. En als jij kaarten wil winnen voor dat Zoom Sloes Festival in Zomereind voor zondag de 26e... dan moet je even het woordje bouwvak appen naar de studio. Dat kan via de app van JND of de WhatsApp 085-760-9936. En ergens in deze ochtendshow gaan we iemand blij verrassen met 4 kaarten dus. Voor de zondag... 26 juli, het Zoom Sloes Festival, Zomereind. Wil je daar naartoe? Even het woordje bouwvak appen naar de studio. Via de app van JND of de WhatsApp. 085-760-9936.

geïnspireerd door The Weeknd en The Blinding Lights. Je hoorde Slapeloosheid van Suzanne Freek. En voor Suzanne Freek kon je luisteren naar nieuwe muziek van Stef Eckel. De klok, die tikt maar door. De ochtendshow, dat is hetgeen wat bij jou aanstaat. En ik weet dat vele luisteraars van Radio JND soms naar het buitenland rijden om daar bepaalde boodschappen te gaan doen. Benzine, sigaretten, er zijn maar enkele voorbeelden. Bier bijvoorbeeld ook. Maar zijn er ook zaken die in Nederland goedkoper zijn dan bijvoorbeeld in België? Op deze vraag ga ik je zo meteen een antwoord geven. Na Django Wagner.

Vroger. Maxime deze keer met Echte Liefde. En voor Maxime Vroger, Django Wagner. Voor Laren. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze dinsdag, de 14e juli. Jij hebt van mij nog de goed antwoord op de vraag: zijn er zaken in Nederland goedkoper dan bijvoorbeeld in België? Vele Nederlanders trekken de grens over richting Duitsland en België dus, om al daar bijvoorbeeld benzine te gaan tanken. Ook sigaretten zijn al daar goedkoper. En bier. Maar is ook het omgekeerde het geval? Ik heb het eventjes nagezocht. En bijvoorbeeld voor artisjokken in olie ben je in Nederland stukken goedkoper uit dan in België. Artisjokken in olie. In België kosten ze €3,99. En in Nederland slechts €1,49. Doe er je voordeel mee, zou ik willen zeggen. En zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug. Met uur nummer 2 van de ochtendshow. Met daarin onder andere de bekendmaking wie vandaag aan de haal gaat. Met de 4 tickets voor het Zoom Sloes Festival. Is zo bereid. Wil je daar naartoe op onze kosten? Op de zondag. Zondag de 26e juli. Dan moet je eventjes bouwvak appen naar de studio. En wellicht dat je gebeld gaat worden. Uiteraard gaan we ook in de geschiedenisboeken duiken. We hebben de verjaardagskalender. Kortom, blijf erbij. Ook in het tweede uur.

0: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18, grill en bar.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
2: biedt vakmanschap als geen ander.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam gaat een proef doen met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en Parool. Het komt voor dat vrouwen hiervoor nu naar het buitenland gaan, terwijl ze net op de grens zitten waarop een abortus nog mag. De gynaecologenvereniging zegt dat het kind soms nog levend geboren wordt, en dat is voor zorgpersoneel zwaar. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit eerste onderzoek. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Onderzocht wordt nog of deuren dicht waren om te voorkomen dat gasten zonder te betalen weggingen. Bij de brand vielen 32 doden en 70 gewonden. Bij een asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond laat iemand neergestoken, meldt Omroep Flevoland. Hulpverleners kwamen per traumahelikopter om het slachtoffer te helpen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Er was vannacht brand in een kringloopwinkel in Veldhoven en die is onder controle. De winkel was al een tijdje dicht door werkzaamheden, meldt Omroep Brabant. Zouden geen gewonden zijn. Vanwege rook moesten omwonenden hun huis uit. Niemand mag het pand in omdat het kan instorten. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En dat is over het AP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend op de wegen in het midden en zuiden van het land. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afrit Tol en Knoop Markizaat heel veel vertraging, 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook tot een uur of 8 dicht. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Echteld. Tussen Geldermals en Echteld staat het ook helemaal stil over 9 kilometer. Door een vrachtwagenongeluk is dat. En de rechterrijstrook en de oprit is dicht. De linkerrijstrook van de A15 van Nijmegen naar Gorkum is dicht. Tussen Meteren en Afrit Leerdam staat daarom 9 kilometer file. En de vertraging is sowieso 3 kwartier. A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Tussen knooppunt Kundenberg en Duitsland 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Heb jij ze ook al geproefd?
5: Huh, wat bedoel je?
4: De gehaktballen van de Ballenkoning.
5: De Ballenkoning?
4: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
5: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Cafetaria de Smulhoek. Zilsterstraat 122 Eindhoven.
4: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
8: Kijk voor vacatures op
9: metselprojecttilburg.nl.
10: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
11: Robby's Buitengewoon!
10: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
11: Robby's Buitengewoon!
10: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
12: JND. JND.

Justin de Wild met Cheerio. En Justin, hij is erbij op zondag de 26e juli... bij het Zoom Sloes Festival in Zomereind. En jij kunt er eventueel ook bij zijn. Het enige wat je moet doen is het woordje bouwvak appen uit de studio. Hè? Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. En als je dat doet, dan loop je het risico dat je dit uur gebeld gaat worden erop. En als dat het geval is, dan heb je 4 tickets in de pocket... voor deze officiële aftrap van de bouwvak 2026. Daar is Zomereind. En naast Justin de Wild nog vele andere artiesten die daar acte présence gaan geven. Om maar even wat namen te noemen. Snelle samen met de Lieve Jongensband... Yves Berensen, Het Goede Doel, inclusief Henk Westbroek. Ook nog Baby Blue, Cruzo en Justin de Wilders. En nog vele, vele, vele anderen. Wil je daar naartoe op onze kosten? Even het woordje bouwvak appen uit de studio. Nou, naast dat wij kaarten gaan weggeven voor dat prachtige festijn... wat Zoom Sloes heet... gaan we ook natuurlijk de geschiedenisboek openslaan. Op de bladzijde van vandaag... we hebben de verjaardagskalender, we hebben fijne muziek... en als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde... zetten we onze inbox ook gewoon open voor de overige zaken des levens. Op of aanmerkingen op deze ochtendshow, het zij positief of negatief... alles is van harte welkom. Kom maar door via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat... waarmee je wereldwijd naar Radio JND kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie hebt, dan kun je ook... chatten met de studio. Maak daar gebruik van. Of anders de WhatsApp 085 760 9936.

0: ze lacht, dan is het net alsof er een rol prikkeldraad strak om mijn onderarm getrokken wordt. Aldus een collega van me die de glimlach van Femke Halsema omschreef.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Maar goed, het betrof hier niet Femke Halsema, waar je naar luisterde. Maar Jan Smit, en voor Jan Smit kon je luisteren naar het gelegenheidsduo Jeffrey Heesen en Mike Pitterson. Dief in de nacht. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. De afgelopen half uur kregen wij appjes, onder andere vanuit Kaatsheuvel. In Boxmeer staat hij aan, in Etten. Bij de mensen met groene vingers van tuincentrum Groenrijk in Schijndel staat hij ook hartstikke aan in Werkendam, Vlijmen, Bladel, Os en last but not least in Steenbergen. Dan Dennis van Loon, die groet ons vanuit zijn werkbus. Samen met werkmaat Kees rijdt hij vanuit Breda naar Gorkum. De thermoskan op schoot, de boterham met pindakaas in de hand en op de radio JND aan, zo schrijft hij ons. En dan Anouk van der Heijden, die groet haar collega's bij de Dosis in Tilburg. En dan het laatste berichtje wat we even mee pikken in dit blok. Afkomstig van de mannen van bouwbedrijf Van de Pas in Den Bosch. Ze zijn druk aan de edele ambacht, welke in de volksmond ook wel eens metselen wordt genoemd. Behalve de lamme Roy, die kijkt toe, zit op zijn telefoon en doet net alsof hij al bouwvak heeft.
2: Word jij wakker, doorbakker?

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg hey. Marius, ja, dat is echt oké.
6: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de

0: Want ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 19 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A15 Nijmegen richting Gorinchem door een ongeluk tussen Meteren en afrit Leerdam. 12 kilometer stilstaand verkeer, maar de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. Door werkzaamheden een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Attention!
5: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij Den Beer.

energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Willem Bakker.

0: laatste half uurtje van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor dinsdag, de 14e juli 2026. En in dit laatste half uur van de ochtendshow strakjes natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En we gaan ook de verjaardagskalender erbij pakken. Met daarop vandaag een tweetal illustere namen. En ik heb nog een heel andere belangrijke plichtpleging te gaan, of liever gezegd af te werken.
1: De Radio JND
2: Ochtendshow.
0: Ik heb hier een setje klaar liggen met vier toegangskaarten voor het Zoom Sloosh Festival, wat in het weekend van de 25e en de 26e juli aanstaande gehouden gaat worden in Zomereind. En als het goed is, dan schakelen we even over naar Asten.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, wat een herrie in Asten.
3: Ja, ik weet het. Ik zal even de deur dicht doen van de bus.
0: Oké. Okay. Wat was dat voor een geluid wat ik hoorde?
3: Dat was de gemeente werken met de bladblazer.
0: Een bladblazer? Dat op de 14e juli?
3: Ja. Dus die zijn hier op het terrein aan het zuiver maken.
0: Oh, op deze fiets. Nou, hartstikke goed. Ja. Wat is je werk, als ik vragen mag? Wat doe je voor de kost?
3: Ik ben installatiemonteur.
0: Installatie, en wat installeer je allemaal?
3: Momenteel zijn wij bezig bij het SUMA College in Eindhoven om een hele school te verbouwen aan de verwarmingsinstallatie.
0: Oké, nou kijk eens aan, man. Hey, het weekend van 25 en 26 juli, heb je dan iets te doen?
3: Nog niet.
0: Nou, bij deze blok de 26e juli, want ik heb een aantal toegangskaarten voor je. Vier stuks. Oh ja. Voor het Zoom Sloosh Festival in Zomereind.
3: Dat is heel mooi.
0: En dat is de officiële aftrap van de bouwvakvakantie. En de line-up, daar zit dik in orde op deze zondag. Onder andere Yves Beerdensen zag ik voorbij komen. Justin de Wild en nog vele anderen.
3: Helemaal top.
0: Hey, okay. Weet je al met wie dat je gaat?
3: Ik denk met mijn vrouw en ik denk nog wel als het vrienden mee willen. Dat komt toch helemaal goed, hè?
0: Hartstikke goed. Hey, ik wens jou in ieder geval al een fijne aftrap van de bouwvak op zondag de 26 juli. Daar is Zomereind. En blijf lekker luisteren naar Radio JND.
3: Doe ik zeker. Dankjewel.

Jeroen van Zijlst en de Griekse Nacht. En voor Jeroen van Zijlst kon je luisteren naar Sander Kwarten samen met Els Bakker. Mijn hart huilt om jou. En toen, waarde luisteraars, waarde vrienden van de J&D Ochtendshow. Toen was het tijd om het geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 14 juli. Wat gebeurde er op de 14e juli door de jaren heen? Nou, dan gaan we als eerste terug naar 1867. De natuurkundige Alfred Nobel die gaf toen de eerste demonstratie van zijn nieuwste uitvinding, het zogenaamde dynamiet. En dan 1951, toen vond de allereerste Grand Prix zege plaats van het Formule 1-team van Ferrari. En dat was op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië. 2015, ruimtesonde New Horizons, die passeren toen de dwergplaneet Pluto op zo'n 12.000 kilometer afstand. De ruimtesonde die werd gelanceerd op 19 januari 2006. En de reis die had ruim 9,5 jaar geduurd. Oftewel zo'n 3400 dagen. New Horizons, dat was het eerste ruimtevaartuig dat ooit langs de planeet Pluto vloog. Dan in Nice in 2016 reed een vrachtwagen in op het publiek dat net had staan kijken naar een vuurwerkshow. En dat allemaal naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. Er vielen bij deze aanslag 86 doden. En het bleek later om een aanslag te gaan die werd geëist door Islamitische Staat. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we een legendarisch radioman tegen. Hij viert vandaag zijn 78ste verjaardag. En zijn naam is Edward Niesing. Hij deed het ooit voor de KRO, onder andere op Radio 3. Was later ook nog DJ bij Radio Noordzee. En je hebt hem tot recent kunnen horen als nieuwspresentator hier op Radio J&D. Edward Niesing dus. En Wouter Bos, die is ook jarig. Oud-politicus. Hij deed het namens de Partij voor de Arbeid, Wouter Bos. Hij is van 1963. Eventjes hoofdrekenen leert ons dat hij vandaag zijn 63ste verjaardag viert.

legendarische Blues Brothers en Everybody Needs Somebody. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze ochtendshow. Onze hartelijke felicitaties gaan uit richting Remco van Rees uit Alsten. Hij ging vandaag aan de haal met 4 toegangskaarten voor het Zoomsloes Festival, wat binnenkort gehouden gaat worden in Zomereind. Niet het komend weekend, maar het weekend erop. De 25e en de 26e juli. Als een soort van aftrap van jouw bouwvakvakantie. En wij geven deze hele week in de ochtendshow van Radio JND kaarten weg voor de zondag. En als jij daar naartoe wil op onze kosten, dan is het eventjes zaak dat je het woordje bouwvak hebt naar de studio. En wellicht dat je morgen gebeld gaat worden. Of anders misschien wel donderdag of vrijdag. Hey, maar de ochtendshow zit erop voor vandaag. Zometeen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Zij van de 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Zij van aan de slag. En vanmiddag, als die lange warme dinsdag er bijna op zit, om 4 uur, dan is er Erik Kerkhoff met de JND-middagshow. En mocht je behoefte hebben aan gezelligheid, nou, dan wil ik je graag verwijzen naar vanavond. De dinsdagavond van JND vanaf 8 uur met Max en Johan. En voor wat betreft de ochtendshow bij Leven en Welzijn, zijn wij er morgenochtend weer. Dat zullen we afspreken. Uurtje of 7. De JND ochtendshow staat bij deze in de agenda. Hey, een van de laatste platen in dit uur, dat is het reetje van Yves Berensen. Ik zou zeggen, fijne dinsdag. Radio JND. En tot morgen.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. Een hoogleraar zegt dat het absoluut niet kan dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. Er is al een eerste onderzoek geweest naar de dodelijke brand in Bangkok. En er blijkt van alles mis. Er waren verbouwingen gedaan zonder vergunningen. Ook waren vluchtwegen geblokkeerd. Direct na de brand zeiden bezoekers al dat ze moeilijk weg konden komen omdat deuren dicht waren. Bij de brand vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. Amerika en Iran voeren over en weer aanvallen uit voor de derde nacht op rij. Iran zegt raketten te hebben afgevuurd op Amerikaanse bases in Jordanië. Dat land zou 4 raketten hebben onderschept. Ook Bahrein was doelwit van de Iraniërs. Amerika viel eerder vannacht militaire doelen in het zuiden van Iran aan. En de politie onderzoekt met speurhonden een asielzoekerscentrum in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht en er is nog niemand opgepakt. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en er staat maar een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En dat is over het AP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 17 kilometer file nu tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 rijdt men om op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door werkzaamheden bij de Wijkertunnel, die is dicht, staat het stil over 4 kilometer. Het duurt tot 8 augustus 5 uur 's ochtends. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum door een ongeluk 5 kilometer file tussen Knoopend Tel en afrit Arkel. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein weer door werkzaamheden op de A20, 8 kilometer file en bijna 3 kwartier vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
5: Wij zijn verhuisd.

0: specialistbrabant.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Aan de slag.
6: Aan de slag.

0: even met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
3: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
4: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
3: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Wie gaat er mee naar buiten?
8: Naar buiten!
7: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan nog steeds dat files in het midden en zuiden van het land. Vooral op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 13 kilometer file tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 heb je 20 minuten vertraging daar. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is bijna 3 kwartier. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knopendebrechtseplein. 8 kilometer file door werkzaamheden op de A20... een kwartiervertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens staat door werkzaamheden in Duitsland een file van 4 kilometer aan de grens. En de vertraging is zeker een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei umi.nl.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.

0: op stalkboksel.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
0: Radio JND presenteert
2: de Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Spaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

0: acties op rolcontainernederland.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Van den Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer. In de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Wist jij dat zo'n paintproject?
7: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
7: Oh, stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
6: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
9: Check paintproject.nl.
10: Dit is
11: Radio JND.
10: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij JND hoor je thuis.
11: 10 uur.
12: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Ruim 200 kinderen van wie hun ouders geen gezag meer hebben zitten zonder vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Investico en Trouw. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er vaak niemand die beslissingen neemt over bijvoorbeeld medische zorg, school of jeugdhulp. Volgens een expert is die situatie zeer ongewenst. Twee steekpartijen bij opvangcentra gisteravond. In het Brabantse Bavel ging het mis bij een opvangcentrum voor statushouders. 4 mensen zijn aangehouden, schrijven Brabantse media. In Almere werd iemand neergestoken bij een AZC. Daar is nog niemand opgepakt. Waarom werd gestoken is in beide gevallen nog niet bekend. De prijzen aan de pomp zijn weer verder gestegen. En dat komt allemaal door nieuwe spanningen tussen de VS en Iran. Langs de snelweg betaal je nu €2,54 voor een litertje benzine. Voor diesel €2,39, blijkt uit cijfers van United Consumers. En de Franse bondscoach Deschamps zegt dat Spanje favoriet is in de halve finale op het WK. Ze verdedigen heel goed en hebben maar 1 doelpunt tegengekregen, zei hij. De bondscoach van Spanje, De La Fuente, vindt het niet belangrijk en zegt dat hun spelers gewoon moeten genieten, omdat ze dit misschien nooit meer meemaken. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en staat een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En dat is over het AP-nieuws op Radio JND.
10: JND Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 11 kilometer langzaam rijden. 40 minuten vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel. 12 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Bedrijf of personenauto?
15: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
16: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
15: En gratis vervangend vervoer.
16: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
15: Industrieweg 27 in Oorschot.
17: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
18: Attention!
19: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij de Beer.

0: Dus André. Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uit best.
2: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Kijk nou, de Reddelo.
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de aller

0: 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: J&D.

0: Aan de slag.
1: Aan de slag.

0: successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Gisby, vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single vandaag is van ons... is

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A15 Rotterdam-Gorkum bij de Noordtunnel 2 kilometer door een te hoge vrachtwagen. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel 11 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En een half uur vertraging op de A76 in Limburg. Vanuit Geleen naar de Duitse grens 5 kilometer file door werkzaamheden in Duitsland op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
9: Tweedehandsauto.
8: Hallo, met wie?
10: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
8: Oké, komt-ie.
10: GTI, tweedehands.
8: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
9: En altijd met hoog rendementsglas.
11: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
9: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
12: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
13: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
12: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
14: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
15: Dit is J&D.

0: Sunday hoor je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mogen bedrijven en inwoners vanaf morgen geen water meer uit sloten en beken halen. Heeft te maken met de droogte. Er zijn wel uitzonderingen. Het water mag wel worden opgepompt om stallen te koelen, vee te laten drinken en om branden te blussen. De eerste militaire oefeningen van de bondgenoten die Oekraïne na een wapenstilstand willen beschermen zijn komende herfst in Polen, dat zegt premier Tusk. Naast Polen doen ook Frankrijk en Groot-Brittannië mee. Premier Jette zei dat ook wij gaan oefenen, maar of dat al in Polen zo is, is niet bekend. Medewerkers van de jeugdbescherming moeten soms beslissen over kinderen zonder dat ze het kind goed kennen. Door personeelstekort hebben zo'n 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat onder meer om besluiten over schoolkeuzes en jeugdhulp voor kinderen wiens ouders het gezag kwijt zijn. En Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen in de zee van Azov. In totaal 11. Het gaat vooral om tankers, vrachtschepen en een sleepboot. De zee van Azov ligt vlakbij de Krim. En tot nu toe heeft Oekraïne daar al ruim 100 schepen aangevallen. Rusland zegt dat het zoekt naar andere routes voor vrachtverkeer. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En dan zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 zegt ook een bos richting Utrecht staat door een ongeluk tussen Waardenburg en Beest 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Even zoveel vertraging is er in de file op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel van 12 kilometer. Door opruimwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knoopend Kunderberg en de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh, wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de ballenkoning verkopen?
2: Pompstation Shell, Eindhovenseweg 6 in Gelderop.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: Aan de slag.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat.

0: ondernemer? Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.
1: Schade.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
2: Robby's Buitengewoon.
1: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest 10 minuten vertraging door ongeluk. De weg is weer vrij. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Het komt door een aangereden slagboom. Verkeer kan beter omrijden via de A16. Op de A76 Geleen-Duitse grens door werkzaamheden in Duitsland. Een hoop vertraging bij de Duitse grens, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: En Jack,

0: Welkom bij Radio JND. Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
0: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
2: De JND Middagshow.
0: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
0: Houd je radio op Radio JND. JND.
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: hoor je thuis. 12 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mag je vanaf morgen door de droogte geen water meer uit sloten en beken halen. Branden ermee blussen en vee laten drinken mag nog wel. Tussen 12 en 6 mag je ook stallen koelen en appel- en perenbomen besproeien. In Amsterdam zijn 4 nepagenten aangehouden. 3 minderjarige meisjes en een man van 21. Ze hadden tegen een hoogbejaarde vrouw gezegd dat er in de buurt werd ingebroken en dat zij sieraden moest klaarleggen. Die zouden worden opgehaald. De vrouw vertrouwde het niet en haalde de buurvrouw erbij. Die belde de politie. De brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is helemaal uit. Alle 60 brandweermensen zijn vertrokken. De brand ontstond vannacht, maar waardoor is niet bekend. Er raakte niemand gewond. Van het gebouw is door de brand niks meer over. Moest ook voor een deel worden gesloopt om te kunnen nablussen. En NOC-NSF komt met een businessclub voor de Olympische Spelen van 2028 in Amerika. Voor 25.000 euro kunnen organisaties zich verbinden aan Team NL. Er worden speciale evenementen georganiseerd, zoals een netwerkdiner tijdens de Spelen. De businessclub gaat The Orange Alliance heten. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En dat is over het AP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Lunetten tussen Woerden en knooppunt Lunetten 10 kilometer file. Volg Ring Utrecht-Zuid. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat bij knooppunt Rijnsweerd daarom 4 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp 5 kilometer file. Door een spoedreparatie aan Haringvlietbrug is richting Bergen-op-Zoom de rechterrijstrook dicht bij de brug. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: Nederland.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen Woerden en Knoopend Oude Rijn. De vertraging is meer dan een half uur. Het komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. De hoofdrijbaan is dicht, volg Ring Utrecht-Zuid, dat is de parallelbaan. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is bij Knoopend Hellegatseplein een slagboom eruit gereden. Dat geeft 8 kilometer file vanaf afrit Oud-Beijerland. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Wie gaat ermee naar buiten?
9: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Met Henk.
4: Bel even met Henk.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
4: 5859 57.
3: Of kijk op henk.jobs.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
6: Home is where the heart is.
7: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
6: Rijkers Haarden.
7: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
8: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Dit is Radio JND.

0: Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
3: Ik dans met jou de flamenco.
2: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
4: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Dit is
8: Radio DND.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 1 uur.
9: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Vandaag wordt in Frankrijk de Franse Revolutie herdacht. En in Parijs is een parade. Daarin lopen 8 Nederlandse militairen mee en nog een paar honderd van andere landen om Oekraïne te steunen. Thema is het ontwaken van Europa als militaire macht. Met als boodschap dat Europa klaar is om zichzelf te verdedigen, nu de VS steeds meer afhaakt. Boerenorganisatie LTO noemt de droogte nog geen rampscenario. Maar dat wordt het wel als het zo warm blijft en het niet regent, zegt een woordvoerder. In sommige gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten en beken halen om hun gewassen te besproeien. Laten drinken van vee met dat water mag wel. Marius Borg Hoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis uit. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer verkrachting, maar ging in hoger beroep. Met een enkel band mag je dat thuis afwachten. Vandaag is ook de dag dat Mette Marit thuis komt na een operatie aan haar longen. Het is een raadsel waar 20.000 kilo Emmentaler kaas is gebleven. Die was ingeladen in het Duitse Beieren en moest aankomen in Frankrijk. Maar dat is niet gebeurd. De kaasmaker had het vervoer uitbesteed aan een onderaannemer die online contact met ze had gezocht. Kaas kan flink wat waard zijn. Deze lading 80.000 euro. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En dan zover het ANP Nieuws op Radio JND.
7: JND Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmel en Nieuwegein 9 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer gaat via de parallelbaan. Dat geeft een half uur vertraging. En 230 Maarsen richting Utrecht bij de A27 3 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemorgen. Met

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
3: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
3: Paintproject.
2: Meer info op paintproject.nl.
4: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
5: Attention! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer.

0: alle dagen gratis entree.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Schade.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
3: Smit dakbedekkingen, iBest.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Woerden en knooppunt Lunetten 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Ben jij over je vloer aan het matten?
9: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
10: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
11: Lemmenvloeren.nl.
12: Kijk nou, de Reddelo!
13: Die gaat weer een vloertje leggen.
14: Ja, voor de

0: Fideico Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
3: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
5: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
6: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
7: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: In twee muis klikken uw offerte op
3: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
8: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Lunen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nunen-live.nl. En mis het niet, Nunen Live 2026.
3: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
7: Tegelhalbrabant.nl.
9: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons is...

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
5: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
7: Kies je Prachtmaat.
6: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
6: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
8: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
9: Tweedehands auto.
8: Hallo, met wie?
10: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
8: Oké, komt-ie.
10: GTI tweedehands.
8: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: www.autoverkoopsalon.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Duitsland is vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken 6 jaar geleden. Toen hij haar aanreed, keek hij op zijn navigatie. Maar dat was heel kort en hij had midden in de nacht niemand op de weg hoeven te verwachten, zei de rechter. De man dacht dat hij een dier had aangereden. Meerdere doden bij een grote brand in een gebouw in het centrum van Brussel. 6 mensen worden vermist. Was eerst een kleine brand, die was snel uit, maar brandende deeltjes vielen in een liftschacht, waardoor een nieuwe, grotere brand ontstond. Die is onder controle. Het gebouw wordt gerenoveerd. Zo'n 200 bouwvakkers moesten eruit. Het Rode Kruis is druk met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorgebouw krijgen mensen wifi, water en stroom, en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Daar is de hulp gestopt. En in heel Zeeland wordt deze jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken. De provincie trekt voor de duidelijkheid 1 lijn voor alle gemeenten. Ook verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing. Dit jaar is voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Gemeenten mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld een buurtvereniging wel toestemming geven. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En dan zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is vertraging door een ongeluk. Tussen Elslo en Maastricht is de weg nu dicht. Het verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Heerlen over de A76 en de A79. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunetten. 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum. 8 kilometer met bijna een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Nijmegen tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorkum. 14 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os is een ongeluk gebeurd met veel vertraging. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de extra reistijd 1 uur. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Eindhoven tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer file met daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementslas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherp.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV. Als u

0: Specialistbrabant.nl.
1: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
2: Robby's Buitengewoon!
1: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
2: Robby's Buitengewoon!
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
4: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
3: Biedt vakmanschap als geen ander.
5: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken. Je hebt nu vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en knooppunt Lunette een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn hier dicht. Je kan omrijden via de ring Utrecht-Zuid. Van de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein gebeurde een ongeluk en daardoor heb je een uur op onthoud. Je kan omrijden via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor zit ook druk op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. En tot slot op de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarsen, Veen en de aansluiting met de A27 drie kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
5: Huh, wat bedoel je?
4: De gehaktballen van de Ballenkoning.
5: De Ballenkoning?
4: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
5: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
6: Ondernemers, opgelet.
7: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
8: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
9: Hof van Brabant, Bosdijk in Eindhoven.
4: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
1: Jouw
3: Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Tegel eruit, boompje erin.
2: Ja, zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het tuinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
4: En Jack, wat vind je?

0: krijgen gratis entree.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Gaan ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Aantal slachtoffers is gevonden in een lift. De brand brak vanmorgen uit in het gebouw waar ze met renovatiewerk bezig zijn. Die was snel geblust, maar het vuur ging verder in de liftschacht. Emotionele toestanden in de rechtbank van Haarlem. Ouders van Tamar uit Marken liepen vol ongeloof de zaal uit toen ze in de gaten kregen dat de uitspraak een bepaalde kant op ging, namelijk vrijspraak. De beklaagde is een Duitser die haar 6 jaar geleden aanreed. Tamar overleefde dat niet. De rechter vindt dat hem niks te verwijten valt. 2 Rotterdamse ambtenaren moeten 3 en 6 maanden de cel in omdat ze zich hebben laten omkopen. Ze regelden dat een bevriende aannemer bestratingswerk kon doen en daarvoor stuurde hij veel te hoge rekeningen. Ambtenaren kregen daarvoor in ruil geld, dure racefietsen en horloges. Schatting is dat Rotterdam voor 2 miljoen is opgelicht. Hoe ga je om met bedreigingen van artiesten? Muziekfestivals zijn bezig met die vraag naar wat er is gebeurd met zangeres Sophie Straat op Best Kept Secret. Die kreeg een hoop bagger over zich heen omdat ze zich bij een act schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie. Maar de festivals vinden dat niet per se waar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 11 kilometer file met een uur vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog steeds via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Daardoor is het ook druk op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En op de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarseveen en Utrecht Overvecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
9: Schade

0: dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl. Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 230 kilometer file, met de meeste vertraging op de A15. Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein, voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens, naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
3: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons is...

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Bel even met Henk.
4: Ja, bel even met Henk.
3: Bel even met Henk.
4: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57.
4: Of kijk op henk.jobs.
5: Dit is
3: Radio JND.
5: Elke dag
3: jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
3: 4 uur.
6: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het is tegenwoordig zo druk in de trein dat je niet meer een plaats bezet mag houden met je tas. Hij moet op schoot of in het bagagerek, zegt de NS. Die niks zegt over hoe ze dat verbod gaan handhaven. Wat wel zeker is, je krijgt geen boete als je een tas op een stoel hebt. De NS wil eerst proberen om mensen meer bewust te maken. Twee Nederlanders die in Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen hadden gepleegd, gaan 4 jaar de cel in. Doel van de aanslagen was vermoedelijk een drugscrimineel. Twee sloegen in augustus en september vorig jaar toe. Ze lieten ook telkens een boodschap achter dat de drugscrimineel met geld over de brug moest komen. Vorige week brandden in Wijk aan Zee 5 strandhuisjes helemaal af. En daar is nu iemand voor opgepakt. Het is een man van in de 50 uit Roosendaal. Wat een bezielde om de huisjes in de fik te steken is niet duidelijk. Bij de brand raakte iemand gewond en een brandweerman werd niet goed omdat hij het te warm kreeg. Marius, dat is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is weer thuis. Hij kreeg eerder dit jaar 4 jaar celstraf voor 2 verkrachtingen, maar ging meteen in hoger beroep. En dat betekent dat hij de zaak in vrijheid mag afwachten. Hij moet al die tijd wel binnen blijven en een enkelband dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is nu echt begonnen en het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 360 kilometer file en op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 20 minuten oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daarna de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wie gaat er mee naar buiten?
9: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
10: De goedkoopste veranda.nl.
8: Met 10 jaar garantie.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
12: Attention! Kermis Rosmalen van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: alle dagen gratis entree.
1: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
2: Ik dans met jou de Flamengo.
1: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
3: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: Van Chris Cross Amsterdam weten wel raad met hits. Dit was met André Hazes en Tabitha van een jaartje geleden. Ze komt uit Amsterdam.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Met de middagshow voor dinsdag. Het is officieel Chimpanzeedag. We hebben straks maar een paar bescheiden verjaardagen, dus heb je zelf wat te vieren? Laat het me weten. Je kunt whatsappen met de studio 085-760-9936. We gaan naar de krantenkoppen van 14 juli 1995, 2000 en 2016, alweer 10 jaar geleden. Muziek is er van Jannes, Raymond Hermans, Yves Berendsen, René Vroger en Django. En dat alleen al in het komende half uur. Dus riemen vast, daar gaat ie.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die

Hoe zit het nou met jou? Wat een goede vraag. Jan is in de middagshow van Radio J&D. Graag geziene gast, de reuze Drent. Man is geloof ik 2,20 meter hoog, lijkt het wel. Maar hij heeft kolenschoppen van handen. Maar het is zo'n aardige reus, dat is het mooie ervan. 4:15 tot 1:06 de middagshow met Raymond Hermans van een paar jaar geleden. Hypnose. Hey, ja.

Misschien is het tijd, Yves Berends op Radio JND. De laatste tijd te vaak in de nieuws omtrent zijn liefdesleven. Maar ik geloof dat inmiddels dat weer een beetje alle rust heeft gevonden. Gelukkig maar. Het is 16:50, de middagshow van Radio JND. 16 augustus staat in jouw agenda, hè? Pleinfeest, Moergestel, met grote artiesten. En hopelijk ben jij er ook bij. Ik heb een oudje van ene René Vroger. Just say hello.

0: dat wel kunnen stellen uit de hoogtijdagen van René Vroeger. Just say hello. Laatste tijd maakt hij eigenlijk geen muziek meer. Maar je weet het maar nooit, hè, met artiesten op leeftijd. De Rolling Stones brachten bijvoorbeeld vorige week nog een nieuw album uit. En dan zeggen ze ook nog, we gaan gewoon touren. Mannen zijn 80 jaar oud inmiddels, hè, dus wat dat betreft. Ja, er kan nog van alles. Django nu op de radio.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
2: Radio J&D.

0: vakspecialistbrabant.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Goedemorgen.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Daarmee is het drukker dan gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit-Everdingen staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 21 kilometer file met een half uur oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten oponthoud. Dan naar de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 25 minuten langzaam rijden. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 40 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
8: Wist jij dat van Paint Project?
9: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
8: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
9: Oh, stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
8: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
10: Wie maakt elk project perfect?
8: Toppie!
10: Paint
8: Check paintproject.nl.
11: Kijk nou, de Reddelo!
12: Die gaat weer een vloertje leggen.
13: Ja, voor de

0: Te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
5: Kijk voor vacatures op
6: metselprojecttilburg.nl.
7: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
8: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh. Oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.

Tineke op JND en ik doe wat ik wil in de middagshow van Radio JND. Wil je alles over ons weten? Check de website www.radiojnd.nl. Mooi is dat je alles terug kunt vinden over het Winterfestival en natuurlijk het Pleinfeest. Hou het in de gaten. Manuel, nu op jouw radio. Ik ben een dromer.

0: vandaag.
1: Weer een hit voor Robert van Hemert. Inderdaad, zandloopster in de middagshow van J&D.
2: Wat kwam er vandaag op 1 in...
1: Oh, dat is een van de meest vriendelijke, liefste liedjes die in de 80's werden gemaakt. Man in kwestie heet Oscar Harris, woont nog steeds in Nederland... en had zo'n fijn plaatje uit. Song for the Children.
2: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
1: 1980.

Sven Versteeg. Hebben lak aan alles wat ze zeggen in de middagshow van JND. Het is 16:45 geweest. Een paar minuutjes werken, dan met gierende banden onderweg naar huis. Barbecue dan toch maar weer aan. Hè? Hoe doe je dat? Beetje makkelijk. Op de radio Roxy Dekker, dit is Superstar.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
8: Lemmenvloeren.nl.
9: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
10: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
11: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
12: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
11: Kies je prachtmaat.
12: Prachtmaat.
11: Dan weet je dat het
12: de nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De rechter heeft een man uit Gelderland veroordeeld die 2 jaar geleden een vrouw van 23 doodstak met een mes. Hij kreeg alleen tbs met dwangverpleging, omdat het onderzoek is gebleken dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was door een psychische stoornis. Hij logeerde bij het slachtoffer omdat hij niet lekker in zijn vel zat. De ouders van Tamar uit Marken, die 6 jaar geleden dood langs de kant van de weg werd gevonden, zijn enorm teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de man die haar had aangereden wel was afgeleid door zijn navigatie, maar ook weer niet zo lang. Hij gaat vrij uit. Dat is voor Tamars ouders een bittere pil. De NS wil iets doen tegen een van de grootste ergernissen in de trein. Mensen die hun tas op een stoel hebben als iemand anders ook wil zitten. En ze doen dan net alsof hun neus bloedt en gaan bijvoorbeeld uit het raam turen. De NS wil dat je je tas op schoot neemt of in het bagagerek legt. Reizigersclub Rover is enthousiast. Het begint nu echt een probleem te worden. De lage waterstanden in rivieren. Het heeft onder meer invloed op pontjes op de Waal en de IJssel. Een aantal is uit de vaart gehaald. Schippers zeggen dat het steeds moeilijker wordt fietsers en voetgangers op een veilige manier op te pikken en naar de overkant te brengen. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken en later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en kan een lokale onweersbui ontstaan. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 450 kilometer file. Veel vertraging door wegwerkzaamheden op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Everdingen 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud door wegwerkzaamheden. De A27 richting Gorkum voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Dan naar de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen doe je er 40 minuten langer over. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren 10 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 nog 10 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehandsauto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Lunen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op lunen-live.nl. En mis het niet, Lunen Live 2026.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.

0: Hij zingt zo gemakkelijk mee en echt hele feesttenten vol. Absoluut. Rutger van Barneveld, een zwoele zomernacht. Hij was er trouwens bij afgelopen zaterdag op het JND voetbaltoernooi.
1: De JND middagshow.
2: Erik Kerkhoff.
0: En hij heeft beloofd dat hij ook op het pleinfeest in de Moergestel op 16 augustus aanwezig zal zijn. Dus dat belooft een waar feestje. En ik heb ook begrepen dat Justin de Wild er dan ook bij is. Dus misschien dat ze samen de allergrootste zomerhits kunnen zingen. Dat belooft een feest. Hey, het komende half uur neem ik even wat verjaardagen met je door. Heb ik Wesley Klein, Monique Smit, Samuel Welte, de bankzitters, Guido van der Graaf en zelfs een oudje van Vaya Condios. Met andere woorden, daar gaat hij weer. Riemen vast, volle vaart vooruit in de middagshow van JND.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.

Smit met Wesley Klein en geen siesta. De middagshow van J&D. Leuke deun, hè? Alweer 4 jaar oud trouwens, by the way. Het is de 14e van juli, Chimpanzeedag. Edward Niesing, de nieuwslezer, wordt vandaag 78. En Wouter Bos, die kennen we nog als voorman van de PvdA. En minister van Financiën. Ook die is jarig, wordt vandaag 63. Nou, van harte gefeliciteerd. Heb je nou zelf ook wat te vieren? Dan is de volgende voor jou. Samuel Welten met de bankzitters. Uitsloven.

Het gaat wonderwel heel goed met Guido van der Graaf. Je hoorde met Waarom Nou Niet Kleuren in de middagshow van J&D. En daarvoor Samuel Welten, die ook de ene na de andere hit uit de mouw weet te schudden. Het gaat lekker hoor, wat dat betreft, qua verstaanbare hits. Dit is J&D, 17:50. En Vaya Condios op de radio met de prachtige What's a Woman. What's a woman?

0: meeslepend. Anders kun je dit gewoon niet omschrijven. What's a woman without a man? Ze had ook nog hit met Nee, Na, Na, Na. Dat was echt op een heel ander kaliber. Maar dit was er een echt een heuse tranentrekker in de middagshow van J&D. Zin om mee te zingen? Dit is Emma Heesters.
1: Radio J&D.
2: Radio J&D.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
2: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mis.

0: Inson. JND Verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 440 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein 30 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden een half uur oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen door wegwerkzaamheden een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: De Salamander.
5: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
4: Die vakmanschap als geen ander.
3: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Mancherie Biarritz. Biarritzplein in Eindhoven.
2: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S. Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
8: Robby's Buitengewoon.
7: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
8: Robby's Buitengewoon.
7: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
9: Radio JNT presenteert
7: de Radio JNT Zomertour.
9: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Ekkel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
7: De Radio JNT Zomertour.
9: 16 augustus.
7: Pleinfeest Moergestel.
9: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

Ik zeg het al vaak als je mij tegenkomt en ik zeg de allerlaatste, dan moet je me die niet meer geven. Dan is het, het al helemaal vol. Zullen we het daarop houden? Het is net half zes geweest. De middagshow van Radio J&D is aan. Tot zes uur neem ik je graag aan de hand. Met Dave Dekker. Inderdaad, met zijn gloednieuwe single. Die heet Vespa. Ik

0: Plein, Jordi Jesse Prins in de middagshow van JND.
1: JND.
2: De krantenkoppen van toen.
0: We gaan naar 14 juli 1995. De Fraunhofer Society in Duitsland beslist dat geluidsbestanden die met MPEG 1 audio of MPEG 2 gecoördeerd zijn, de extensie MP3 krijgen. De MP3'tjes zijn vanaf dat moment geboren, dus pas in 1995. Tot nu toe werden die bestanden met punt bit opgeslagen. September dat jaar komt de eerste software op de markt waarmee de PC MP3's kunnen afspelen. Ja, de rest is historie. Dan gaan we naar 2000. De rechter bepaalt dat winkeliers zo snel mogelijk het blad Computeridee uit de schappen moeten halen. Het blad staat nauwkeurig beschreven hoe je met een computer, een televisiekaart en een stukje software zonder te betalen naar Kanaal Plus kunt kijken. 10 jaar geleden rijdt in Nice een vrachtwagen in op publiek dat naar vuurwerk heeft gekeken. Naar aanleiding van de Franse nationale feestdag, inderdaad, 14 juli. Er vallen 86 doden. De chauffeur reed 2 kilometer over de boulevard en werd achter het stuur door de politie doodgeschoten. Enkele dagen later wordt de aanslag opgeëist door Islamitische Staat. Een beetje triest verhaal, hè, als je dat hoort. Beetje akelig en ja, je kunt je de beelden gewoon nog een beetje voor de geest halen. Dat maakt het alleen maar enger. Blijf vannacht bij me, Henk Benaar en Menno Abe zo meteen hier op de radio. Met andere woorden, we zitten er lekker op schema in de middagshow van deze dinsdag. De 14 juli, 14 juli, met The Common Arts en Don't Leave Me This Way. Radio.

0: van Radio JND, jouw Nederlandse dag. Vanavond trouwens Johan en Max die weer de nodige artiesten aan de tand gaan voelen. Wel altijd op een vriendelijke manier, hè, dus maak je geen zorgen. Met de wapen nu, lang leven de liefde.
1: Heavy.

0: liefde.
1: Over liefde raak je nooit uitgezongen, lijkt het wel. Menno Abe in de middagshow van Radio JND. Nou, zometeen ben je lekker thuis. Een hapje eten, barbecue misschien aan. En vanavond de radio keihard aan met Johan en Max. Hier op Radio JND. De dinsdagavond is altijd meer dan de moeite waard. Morgenochtend is Willem er weer met Oude Meuk Woensdag. En morgenmiddag om 1:15 meld ik me graag opnieuw.
2: JND. JND.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Pidijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: Attention! Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree. Bier Café de
1: Meer. Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
4: Ik zeg hey, van Marius, ja, dat is echt oké.
5: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar salesbedrijfpalmarius.nl.
6: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Radio J&D.
0: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij J&D hoor je thuis.
8: 6 uur.
9: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. De Belgische koning en premier De Wever zijn langs geweest bij het kantoor in Brussel waar vanmorgen brand uitbrak. Het gebouw werd gerenoveerd en een aantal bouwvakkers is om het leven gekomen. Ze zaten in een lift die naar beneden kwam. Hulpdiensten zijn bezig de slachtoffers te bergen, maar dat is een lastige klus. Dat gaat nog wel even duren. Tata Steel in IJmuiden heeft alle staalslakken weggehaald op één van hun terreinen. Een deel is naar het buitenland gebracht. Tata moet er ook voor zorgen dat de grond wordt gereinigd omdat er schadelijke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen door de staalslakken. De sanering gaat jaren duren. Hockeyclubs zijn klaar met ouders die op hoge poten verhaal komen halen als hun kind niet in de selectie zit. Aantal komt nu met een afkoelperiode, meldt RTL. Ouders moeten zich in die periode gedijst houden over de teamindeling. Komt voor dat hockeytrainers zich in een winkel verstoppen omdat ze bang zijn voor boze ouders. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft in de Tour de France een derde etappewinst te pakken. Dit ging door het Centraal Massief met 7 beklimmingen. Pogacar ging ruim aan kop. Nummer 2, Remco Evenepoel, kwam een halve minuut later binnen. In het algemeen klassement heeft Pogacar een riante voorsprong op Jonas Vingegaard. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Tot 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio J&D.
0: J&D Verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk en dat merk je vooral bij Rotterdam en rond Utrecht. Je hebt nu vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en knooppunt Del, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Rotterdam, tussen Roelof Arendsveen en Den Haag Zuid, 23 kilometer file met een half uur vertraging. Daarna de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ken je Stalk in Boxtel al? De basis

0: contactspecialistbrabant.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
4: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
3: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 70 in Goorle.
1: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
3: ZND Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
9: Ondernemers, opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
11: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
12: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
11: Wat zeg je?
12: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
11: Hoe dan?
12: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
11: Wauw, dat klinkt goed.
12: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: De nieuwe J&D.

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanwaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
5: officieel dealer van ND. Inspiraton en Excluton. Pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
2: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers Sierbestrating.
5: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
6: Dit is
2: Radio JND.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 7 uur.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Alle mensen die werden vermist na brand in een kantoor in Brussel zijn teruggevonden. In een neergestorte flat lagen 6 dode bouwvakkers. De brand ontstond vanmorgen in het gebouw dat werd gerenoveerd en was al snel onder controle. Later bleek dat het vuur was overgeslagen naar liftkokers. Een veel lagere straf voor de man uit Curaçao die de Nederlandse marechaussee Ton Brood heeft gedood. 15 jaar in plaats van 26. Komt omdat hij in hoger beroep in een andere zaak vrijgesproken werd. Brood werd 2 jaar geleden doodgeschoten tijdens een gewapende overval in zijn huis. In Frankrijk zitten nu 6 mensen vast voor de bosbranden bij Parijs. 1 zit bij de vrijwillige brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. En een ander zou onvoorzichtig zijn geweest met een sigaret. De bosbranden zouden zich niet meer uitbreiden, maar zijn ook nog niet onder controle. De moord op de Britse oud-politicus Anne Whitcomb was een gerichte aanval, maar het motief is nog onbekend, zegt de politie. In de zaak zit iemand vast, een man van 28. Whitcomb was 78. Ze was jarenlang actief voor de conservatieven. Stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Tot 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: JND Verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en je wordt omgeleid via de afrit Geertruidenberg op de A27. En dan tot slot de A76, Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Muurtje eruit, kozijntje erin.
11: Ja, zo gaat ie goed.
10: En wat doen we met het puinafval?
12: Container Nederland.
10: Oh ja.
13: En je stalk in Bokstel al? De basis

0: stookboksel.nl. Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep. Containernederland.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Land en Akkerbomen. De leibomenspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
3: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
4: ABN. Met de M van Magnifiek.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
6: En nooit te veel betalen.
7: Ga ze bij de vleuten halen.
6: 25.000 vierkante meter.
8: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
9: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
10: Bestel nu ook eenvoudig online.
11: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
12: Wie maakt elk project perfect?
11: Toppie!
12: Paintproject.
11: Meer info op paintproject.nl.
13: J&D Verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedenavond! Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
17: Wie gaat er mee naar buiten?
18: Naar buiten!
17: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
19: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
17: Met 10 jaar garantie.
19: Ah, de goedkoopste veranda.
20: Ondernemers, opgelet.
21: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
22: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
23: De mooiste tegels voor vloer.
24: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486 0333.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons

0: dagen gratis entree. Dit is Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. In steeds meer regio's is het verboden om water uit sloten en rivieren te halen om bijvoorbeeld tuinen of sportvelden te besproeien. Vanwege de droogte was dat al zo in het zuiden en midden van het land. Maar nu komen de Achterhoek en een stuk van de Veluwe en Overijssel erbij. Eind van de week wordt regen verwacht, maar dat stelt weinig voor. België rouwt om de dood van 6 bouwvakkers. Ze kwamen om het leven bij de kantoorbrand in Brussel. Ze waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. De brand brak vanmorgen uit in het oude gebouw dat op dit moment wordt gerenoveerd. Koning Philip en de premier zijn vanmiddag op de rampplek geweest. In Engeland is een vernietigend rapport uitgebracht over de corona-aanpak van de regering. En daaruit blijkt dat er met geld is gesmeten. Zo moesten bijvoorbeeld mondkapjes de prullenbak in omdat die over de houdbaarheidsdatum waren. Kosten 12 miljard. En bevriende bedrijven werden voorgetrokken door premier Johnson. De finale van het WK voetbal aanstaande zondag wordt er eentje die bol staat van de showbiz. FIFA heeft net bekendgemaakt wie er gaan optreden voor de aftrap. Dat zijn Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. In de rust kunnen we Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en de K-popsterren BTS verwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Tot 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
5: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: Kroegentocht op J&B.
1: Ja, van Donnie, Sven van Steeg en
0: Lassa. Ja, Lassa.
1: Ja, met dollartekens.
0: Met ja.
2: Radio J&B.
0: Ja, spreekt het wel goed uit, of niet? Want ja, we hadden ook laatst keer een heel gedoe met die Ferry Lid samen optrad. Hè?
1: Ja, dat hadden we vanavond kunnen vragen, maar...
0: Ja, het blijft nog steeds een hele lastige voor ons.
1: Ja, ik zeg al, we hadden het eigenlijk vanavond kunnen vragen, maar helaas...
0: Ja, de heren die hadden iets anders, denk ik, of zo. Die hadden geen tijd. Dus,
1: Ferry, die kon niet.
0: Ferry, die kon niet.
1: Denk dus, ik weet het niet.
0: We verwachten nog wel een keertje.
1: Nee, maar we hebben vanavond een hele andere leuke gast.
0: Ja, klopt.
1: Ja, hij zit langs jou. Ja, Tony van der Putten.
0: Tony van der Putten, inderdaad. Ja,
1: een hele goede avond.
3: Ja, is goede avond.
1: Ja, kon je het een beetje vinden hier in de studio?
3: Ja, het was makkelijk te vinden.
1: Oh, echt?
3: Gelukkig wel.
1: Ja, er zijn echt mensen geweest die hebben hier, ik denk wel 18 keer rond het pand gereden. Want het ligt in een steegje. Ja, het is allemaal fabriekshal, of hoe zal ik het noemen, Max?
0: Ja, een beetje afgeschermd voor de buitenwereld, hè?
1: Ja, geheim, hè?
0: Een beetje geheim, inderdaad. Ja, dat moet ik wel een beetje blijven, natuurlijk.
1: Ja. Was het een drukke dag voor jou, Max?
0: Voor mij?
1: Weer hetzelfde, denk ik.
0: Ja, een dagje gewerkt. En ja, de dag een beetje ingedeeld. Want bij ons het op kantoor boven hebben we lekker een aircootje. En beneden is het behoorlijk warm in de werkplaats en het magazijn. Dus vooral 's morgens een beetje proberen om daar beneden beter te zijn. Dan 's avonds of 's middags, moet ik zeggen, lekker een beetje bij de airco te zitten. De kantoorwerkzaamheden, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar hou ik een beetje rekening mee met deze dagen.
1: Ja, dat is
0: een beetje vol, anders dan is het helemaal niet meer.
1: En dan kijk ik naar Tony. Wat heb jij vandaag allemaal uitgespookt?
3: Ja, daar kan ik mij even aansluiten. Vandaag ook vroeg de wekker.
0: Ja.
3: Toen snel naar huis. Bordje eten en op naar J&D.
1: Oké, nou dan vraag 1. Wat voor werk doe je? Want dat vind ik altijd wel interessant.
3: Ja, ik zit nog op school. En ik heb dan een bijbaan, zeg maar. En dan werk ik bij een postbedrijf. En wij regelen eigenlijk voor ziekenhuizen, gemeentehuizen, bedrijven. Komen wij het ophalen. En dat wordt dan vanuit ons weer verder bezorgd. Of waar het heen moet.
1: Oh, dus een medische post.
3: Ja, ook. Die hebben wij ook zeker heel veel.
0: Jullie hadden eigenlijk de zakken en de kratjes met post einde van de dag nog op.
3: En de urinepotjes.
0: Ja, dat werk heb ik ook gedaan een aantal jaar geleden. Ja. Dus ik ken het. Ja, mooi dus werk.
3: Ja, dat wel. Dus, wel. Je bent lekker alleen op de weg.
0: Ja, dat is wel fijn hoor.
1: Oh, dus je rijdt heel de dag in zo'n busje en dan kun je lekker muziek luisteren. En
3: heel veel J&D luisteren.
1: Ja, dat
0: horen wij heel graag.
1: En dan vraag ik me natuurlijk af, want dat vragen de luisteraars zich af. Hij zit nog op school. Hoe oud ben je?
3: Ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Os en ik ben ook scholier.
1: Ja, en wat voor opleiding volg je dan?
3: Ja, ik zit nu in Den Bosch op het Avans. En dan HBO, ondernemerschap en retail management. Moet ik eerlijk zeggen dat aankomend jaar een tussenjaartje wordt. Maar dat is mijn school van nu.
1: Ja, en dan een kinderlijke vraag. Wat wil je dan later worden?
3: Ja, zanger. De grootste droom is artiest, ja.
1: Ja, nee, maar je bent wel voor iets aan het leren. Heb je daar nog een doel in of eigenlijk bijzaak?
3: Nou ja, weet je, het is, we moeten tegenwoordig heel vroeg bedenken wat we willen worden.
0: Ja,
3: dat wist ik nog niet.
0: Nee, dat snap ik wel. Dat is zo vroeg tegenwoordig.
3: Ja, juist. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken en toen kwam ik bij deze opleiding uit. Want deze is eigenlijk heel breed. Je kan alle kanten op. En toen ben ik daaraan begonnen en ondertussen weet ik nog steeds niet echt welke richting ik op wil.
1: Maar nou ja, je kan altijd nog met een BN'er trouwen.
0: En dan?
1: Ja, dan word je ook beroemd.
0: Ja, dan word je ook beroemd.
1: Ja, en dat heeft Wendy van Hout ook gedaan. En daar krijg ik het Spaans benauwd van.
0: Nou,

0: Was gewoon even lekker door aan het zingen nog, Johan.
1: Ja, gezellig,
0: man.
1: Ik was in trans.
0: Je was in trans op het liedje.
1: Oh, ik heb bloedheet hier. Hebben ze iets aan die airco gedaan?
0: Die staat aan, dus...
1: Ja,
0: staat
1: ik weet niet,
0: roeien,
1: ik denk op kantoor, maar niet hier.
0: Waarschijnlijk is de kantine wel weer ijskoud. Dat is vaak
1: of het komt door Wendy van Hout met haar Spaans benauwd.
0: Spaans benauwd van Wendy van Hout. Ja, het rijmt ook nog. Hè? Dat zijn we de vorige keer ook al tegen. Spaans benauwd van Wendy van Hout.
1: Dat is het enige wat bij hun rijmt op dit moment.
0: Ja, precies.
1: Dus niet meer aan elkaar te rijmen daar, hè?
0: Nee, het verandert zoveel, die situatie daar.
1: Ja, nou ja, ach ja.
0: Hey.
1: Ja. Ja, dat heb je wel eens, hè. We hebben trouwens weer een vaste luisteraar aan het Dien. Max en Johan, ik wens jullie heel veel succes met draaien vanavond. Dan willen jullie de artiesten groetjes doen.
0: Nou, we gaan deze, de groetjes van Nadine Rozeman uit Sittard.
1: Ja,
0: Nadine, vaste luisteraar.
1: Ja. Limburg. Ja.
0: Uit Limburg, ja.
1: Ja, dat is heel erg leuk. En ze had ook gelijk een vraag voor Tony. Dus dan kunnen we gelijk meteen behandelen. Wie is jouw idool?
2: Zo. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb meerdere idolen, geen één vaste. Ik luister zelf, daar ligt mijn hart heel veel bij oude muziek. Dus denk aan Elvis, Tom Jones. Dat zijn echt voorbeelden van mij, wat die mannen hebben neergezet in de muziek.
0: Ja.
2: Maar als ik kijk naar Nederlandstalig gebied, dan is het sowieso Hazes is de basis natuurlijk.
0: Ja.
2: En wat mijn stijl heel erg aantrekt, en wat ik zelf ook altijd heel mooi vind hoe hun het altijd hebben gedaan, is toch wel Willem Bart, Tony van Bokstel, Tino Martin. Dat zijn wel echt mijn idolen hier in het Nederlandstalige gedeelte.
1: Hoe hun het hebben gedaan. Tino Martin is volop actief nog. Maar Tony, daar hoor je wat minder van.
0: Ja, klopt. Willem Bart is gestopt.
1: Maar... Nee, die is een album aan het maken.
0: Is hij al toch wel weer?
1: Ja, hij is wel een album.
0: Oké. Okay.
1: En ik hoorde ook, dat heb ik vorige week volgens mij al verteld, dat er nog een comeback kwam van Honey, hè?
0: Ja, maar dat rommelt al zo lang in de wandelgangen. Hè? Ik heb er nog steeds geen bevestiging van gezien of zo. Maar Willem Bart is wel leuk, want die horen wij heel vaak hier als voorbeeld van wat is een favoriet artiest van je, of van wie zou je nog een keer met wie wil je een duet opnemen, of dan ook horen wij heel vaak de naam Willem Bart vallen.
1: Ja, maar dat is echt een steen goede zanger ook, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: En die liedjes zijn ook allemaal hartstikke leuk.
0: Ja, er is ook inmiddels een hele hoop van gecoverd al van zijn repertoire.
1: Dat kan ook, hè?
2: Daar ben ik trots op.
1: Als je zelf gezegd
0: hebt.
2: Dan kan je ook altijd zien dat je daar trots op is.
0: Ja, dat deelt hij ook wel. Ja. Hè? Dat vind ik altijd wel leuk, inderdaad. Ja. Dat, toch zijn
2: dat vind ik ook mooi aan hem.
0: Ja.
2: Hij is gewoon normaal gebleven, weet je wel. Hij reageert gewoon. En,
0: ja, maar volgens mij woont hij tegenwoordig in Spanje, toch? Of niet?
1: Ja, half-half geloof ik.
0: Half-half?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik vraag me af, als je 20 jaar bent, hoe kom je dan bij die oude muziek zoals Tom Jones, Elvis Presley?
0: Ja, waar is dat vandaan gekomen?
2: Ja, dat is toch...
1: En toen Tony in zijn gloriejaren waren, was jij volgens mij ook nog net uit de luiers of zo?
2: Ja, nog niet eens.
0: Nee, ik denk het ook niet eens. Die scoorde begin 2000 als eerste hitje. Dus,
1: dat was alweer 26 jaar geleden.
0: Ja.
1: Toen was hij er niet eens.
0: De piratentijd, zeg maar nog, hè, die hebben hem opgepakt toen de tijd. Met tranen in je ogen ben je blind. Dat was volgens mij een van zijn eerste hitjes, dacht ik toen de tijd. Dus dat is echt een tijd geleden al.
1: Ja, die staat hier voor mijn neus uit 2010. Ik weet niet of dat klopt.
0: Dat gaat niet helemaal kloppen, denk ik.
1: Nee,
0: misschien toen op een cd gezet. Dat zou misschien kunnen, op een compilatie of zo.
1: Ja, of weer opnieuw uitgebracht, was het deze toen ook wel eens.
0: Ja, maar dat liedje hij heeft dat nooit opnieuw uitgebracht. Voor mij is er echt maar één versie van.
1: Nee, dat kan, maar dan zal het een albumtrack zijn misschien.
0: Dat is ook
1: of een verzamelaar.
0: Maar goed, waar komt die inspiratie vandaan inderdaad? Tom Jones, Elvis Presley natuurlijk, dat zijn...
2: Toen was ik er lang nog niet, nee.
0: Nee.
2: Dan moet ik toch terugkijken naar mijn ouders. Vooral naar mijn vader, mijn opa en oma. Ja, een beetje waar ik vandaan kom, zeg maar. Alle feestjes waar ik kwam in de auto, overal werd het gedraaid. En als we dan kijken naar Willem Bart of Tony van Bokstel, die kwamen op alle feesten bij ons...
0: Kans optreden.
2: Optreden, dus daar stond ik als klein mannetje altijd wel voor aan het podium te kijken hoe we het aan het doen waren.
0: Ja, dan snap ik het wel natuurlijk, waar dan die voorliefde voor die artiest inderdaad wel vandaan komt. Ja. Ja,
1: nee, en is dan zo ook jouw muzikale carrière een beetje gestart? Want...
2: Ja, zo is die zeker gestart, ja. Want ik heb eigenlijk heel mijn leven al wel een borstel of een microfoontje in mijn hand. En altijd wel wat gezongen en vooral dan op die feesten, zeg maar, met een Rijn Mercia, met een Frank van Hette, Willem Bart, dan als klein kindje een duetje aanvragen.
0: En zo dan mocht je al een liedje meezingen met die grote mannen.
2: Meezingen, ja,
0: leuk zeg.
2: Ja. Dus dat was voor mij helemaal geweldig. En zo is wel echt mijn liefde ook voor het zingen begonnen, zeg maar.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Ja.
1: Nou, dan weet ik weer toevallig, dat komt door mijn werkzaamheden, dat hij wel ook affiniteit heeft, of hoe zeg je dat, connecties heeft met Royke, de geluidsman van John de Bever. En een bijhorend café in Dongen. En dan kwam hij daar, dan kwam Rob van Daal en Bobby Prins en ik weet niet wie allemaal. En dan moest elke keer Tony moest daarbij.
2: Klopt.
1: En hoe kom je dan in aanraking met dat soort mensen?
2: Royke, die heb ik leren kennen. Op de camping. Daar heb ik die leren kennen.
1: Welke camping was dat?
2: Goh, dat was een camping van Peter Gillis.
1: Ah.
2: Maar de naam durf ik niet meer te zeggen. Prins Meer was al dicht. Het was bij... een beetje bij Weert in de buurt daar. Misschien weet jij het.
0: Moet jij het weten, Johan.
1: Ik denk Slot Kranendonk.
2: Ja, Slot Kranendonk.
0: Oh, Slot Kranendonk. Ja. Is dat met dat mooie zwembad?
1: Dat was niet, toch?
2: Met die visvijver.
0: Ja, met, ja, toch? Ja, ja, ik wou zeggen.
1: Ik wou zeggen, volgens mij is daar geen zwembad. Nee.
0: Nee? Oh, dan heb ik er een andere in mijn hoofd zitten. Ik weet het niet. Die mannen zoveel parken.
1: Ja, alleen een buitenbad, denk ik.
2: Ja, buitenbad. Ja. En binnenbad, trouwens, met glijbaan.
1: Oh, ja, ja, ja, één hele glijbaan.
2: Eén hele glijbaan.
1: Ja, volgens mij is het dan niet meer van Peter, die.
0: Ik heb geen idee, joh. Dat, nee, dat landt allemaal zoveel.
2: Alles dicht, ja.
0: Er zijn nog twee open, volgens mij, toch? Dacht ik, wat ik de laatste keer vertelde toen hij hier was.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat hij een keer met de moeder van Jan Smit moet gaan praten. Alles is weg.
0: Alles is weg, hè? Was het weer? Gastendoekjes?
1: Ja, die zijn ook weg.
0: Die zijn ook weg. Alles was weg. Servies. Ja. Broodmandjes, bestek.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Oh, dus daar heb je eigenlijk Royke voor de eerste keer ontmoet. Want dat is wel makkelijk als je zo iemand tegenkomt. Want die kan jou wel een beetje in de goede richting sturen dan.
2: Ja, juist. Dat was zeker de bedoeling. En daar heeft hij me toen ook mee geholpen. En die wou toen mijn geluid gaan doen, alles overnemen en ja, groeien natuurlijk. En zo kwam ik dus in Dongen, waar Royke vandaan komt, op die feestjes terecht. Ja.
0: Wat leuk.
2: Met Rob van Daal en Henk Benaar, Bobby Prins.
1: Ja, wat weet je wat ik me afvraag, Max? In mijn tijd, jaren geleden, toen had je al die cd-presentaties nog. Hè?
0: Dat klopt.
1: Iedere week waren er wel 5, 6, 7. En daar kon je dan natuurlijk als beginnend artiestje overal laten zien en horen. Maar hoe gaat dat nou dan eigenlijk een beetje in zijn werk? Moet je dan echt mond-op-mond reclame hebben? Of gaat het echt via social media?
2: Ja, weet je, het is wat ik zie. Is altijd heel veel social media. En dat is nou pas sinds mijn nieuwe single dan een beetje gaan lopen. Maar sinds daarvoor was het echt heel veel mond-op-mond reclame. Daar moest ik het echt van hebben, ja. Dat is toch wat de mensen dan toch weer aan.
0: Dus dat mensen jou ergens zagen zingen, zeg maar. En dachten, ja, hey, dat klinkt wel leuk dat die Tony doet. Dan wil ik ook op mijn feestje. Of ik heb wel binnenkort een feestje of een leuk adresje waar die ook kan optreden. Oh, en dan gaat het balletje natuurlijk langzaam aan rollen.
2: Gaat het balletje rollen, ja. Ah, dan krijg je telefoontjes.
0: Ja.
2: En,
0: ja, want vroeger was het echt inderdaad vaak met CD-presentaties. Kwam er vaak nieuw talent bij en dat groeide dan door. Of een lokaal radiostation pakte dan die single op. Natuurlijk, dus ja, heel erg veranderd.
1: Naar Mexico gekomen.
0: Ja, onder andere die. En een van de vele. Als we het Os hebben natuurlijk ook heel veel van die zenders gehad natuurlijk.
1: Oh ja, van die Paloma. Hoe heet dat ook?
0: Palais,
1: ja.
0: Ja, dat was de bekendste natuurlijk.
1: Ja. Ja, zo ging dat.
2: Maar dat was ook voor mijn tijd, toch?
0: Ja, dat was inderdaad ook al voor jouw tijd.
1: Dat was zeker voor jou.
0: Ja, want van welk jaar ben jij dan?
2: Ik ben van 2006.
0: Ja, toen was die tijd al een beetje voorbij, denk ik, hoor. Ja, toen.
1: Nee.
0: Nou, in Os wel, denk ik. In Den Bosch heb je natuurlijk Mexico nog heel lang strijdbaar gehad. Maar ik weet dat ik kwam in 2007, 2008 bij Atlantis. Mag ik zeggen, want die bestaat inmiddels niet meer. Kwam ik terecht. En dat was toen, in 2006, is die legaal gegaan.
1: Nee, dat klopt. Maar ik dacht dat we het ook over de cd-presentatie nog hadden.
0: Dat is al in de tijd nog wel geweest. Ja, zeker 100%.
1: Nou, het muziek is afgelopen. Ik denk, ik zal even een plaat van Tony van Boxtel erbij pakken.
0: Dat is leuk.
1: En ik vond eigenlijk, ik was zelf niet zo'n hele grote fan van Tony. Maar dat kwam omdat ik altijd fan was van John de Bever. Maar als ik dan toch een liedje van hem moest kiezen, vind ik eigenlijk Ergens een Vrouw heel mooi.
0: En die is erg mooi, zeker.
2: Super.

0: Arjen Oostromeer. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de Flamengo.
4: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
3: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Café de Brabander. Sita Shopping Center in Maspalomas.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Grote of kleine boodschap, toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
10: Toilettaxi.nl, daar zakt je broek in af.
11: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
12: Tweedehands auto.
11: Hallo, met wie?
13: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
11: Oké, komt-ie.
13: GTI, tweedehands.
11: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs?

0: met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekker

0: Die mooie ogen.
1: Mooie ogen. Ik wou zeggen, wat zijn wij stereo vandaag?
0: Ja, echt. Het is gewoon helemaal gelijk vandaag.
1: Vanaf nu, Radio JND in stereo.
0: Ja, we zetten alle stereo uit, hè? Dus ik hem eronder even erbij. Show, wat een poppenkast hier.
1: Weet je wat ik altijd zo irritant vind aan internetpiraten?
0: Nou?
1: Dat ze altijd praten met zo'n galm op de achtergrond.
0: Ja, dat doen ze in Overijssel ook allemaal, bij die zendpiraten.
1: Ik vind dat zo verschrikkelijk.
0: Met zo'n galmpje eronder die dan een paar keer haalt.
1: Ja, vind je dat niet erg dan?
0: Ja, weet je, dat hoort er een beetje bij. Dat is lekker amateuristisch en dat mag wel, denk ik.
1: Ja, vind jij dat mooi?
0: Ja, ik vind dat mooi om te horen.
1: Nee, ik vind het echt niet mooi. Ik vind het irritant.
0: Het is lekker amateuristisch.
1: Ja, maar ik ben ook echt een gevallenpart, denk ik.
0: Ja, dat ben je ook. Ja.
1: Oh, nou, bedankt.
0: Dat wist wel langer als vandaag, toch? Mag ik het toch zeggen?
1: Ja. Ja, je mag alles zeggen.
0: Ja, toch?
1: Ja, want dat doe ik zelf ook. Dus ja, dat is zo raar.
0: Dan krijg je het ook terug, hè?
1: Hey, we hadden het net even over Capellone. Die is een zanger uit Den Bosch.
0: Uit Gemonde.
1: Oh, Gemonde, ja.
0: Ja, een klein dorpje.
1: Ja,
0: is afgelopen zondag overleden, begreep ik.
1: Ja.
0: 65-jarige leeftijd. Hij was ziek, bleek. Wat hij precies had of wat dan ook, weet ik niet precies. Maar,
1: hij was 2 weken eerder, had hij een optreden afgezegd omdat hij ziek was. Maar ja,
0: hij zou bij de Vugse Zomerfeesten volgens mij optreden. Toen was hij ziek, heeft hij afgezegd. En toen vonden heel veel mensen dat al raar. Want hij is echt een man van zijn woord en zijn afspraak, zeg maar. Die was er eigenlijk altijd om een feestje te maken. En volgens mij ooit begonnen op 30-jarige leeftijd of ergens in een rockbandje. En ik denk de laatste, wat zal het zijn? Nou, 25 jaar zeker al solo bezig. Daarom de naam Capellone.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, heb je dat nooit geweten?
1: Nee.
0: De beste man heet Abt Kapteins.
1: Kapteins,
0: en,
1: ja.
0: En ze noemde heel vaak Kappie, was zijn bijnaam. Dus is hij alleen verder gegaan, dus was het Capellone.
1: Oh, dat
0: is echt, ja, dat is de reden voor die naam geweest.
1: Ja, ik weet, ik moet zeggen, ik kwam hem volgens mij wel eens regelmatig tegen. In ieder geval, we hadden het net over die cd-presentaties. Daar zag je hem ook wel vaak links en rechts verschijnen.
0: En hij deed dat nog elk jaar. Want elk jaar in januari bracht hij daar in een cafézaal in Gemonde had hij altijd een cd-presentatie. Met elk jaar in januari een nieuwe single. Dat deed hij volgens mij wat meer dan 20 jaar gedaan.
1: Ja, ik weet in ieder geval wel dat het mij juist bij is gebleven dat ik die naam altijd zo apart vond, Capellone.
0: Ja, nou daar is dus de betekenis van. Die viel wel eigenlijk wel op, hè, tussen de rest.
1: Ja, Capellone. Volgens mij zeiden ze altijd Capellone komt.
0: Ja, Capellone inderdaad, ja.
1: Capellone, ja. Maar ja, het is eigenlijk Capellone. Ja,
0: ja Capellone. Hij is alleen verder gegaan, dus.
1: Ja, heb ik ook eens wat geleerd. Maar voor de mensen die hier nu luisteren, die denken, ja, we hebben het over wie, wat. Kun je nog een beetje inside informatie geven? Wat
0: er gebeurd is, bedoel je?
1: Nee, wat hij voor artiest was verder eigenlijk.
0: Ja, echt een feestartiest natuurlijk. Want hij vond zichzelf ook nooit geen geweldig artiest, maar hij kon echt een feestje maken. Hij vond zichzelf ook van begin af aan alleen maar een feestartiest. En geen levenszanger of wat dan ook. Maar echt gewoon een man die een feestje kon maken met wat hij uitbracht. En zoek nog een paar covers en een paar liedjes van zichzelf. En was altijd gewoon een half uur voor gezelligheid als hij kon optreden.
1: Ja, want ik moet zeggen, voor mijn gevoel hoorde je er eigenlijk niet meer zoveel van.
0: Nee, het was wel minder. Ik heb hem volgens mij een aantal jaar geleden wel een keer op het leven zitten in een bossenkik gezien. En zag hem af en toe wel zo optreden inderdaad. Maar ik zei al, in januari, als hij dan die cd-presentatie had met zijn nieuwe single, was altijd stijf uitverkocht al maanden van tevoren.
1: Stijf uitverkocht. Wat een benaming.
0: Ja, het was gewoon zo.
1: Ja, maar even serieus. In Maastricht, of ja, bij ons in het zuiden is ook een jongen overleden.
0: Van dat heb ik begrepen,
1: 22
0: inderdaad.
1: Jaar, ook een zanger, Yacine Dupont. En die is ook heel plotseling overleden. Dus Limburg huilt ook op een moment.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ook voor zo'n plotseling verhaal. Ja. Dus de laatste week is het helaas alleen maar raken in het wereldje. Dat is het wereldje.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja, maar ik vind bij iemand die 22 is, vind ik. Ja, iemand die heel jong is, bedoel ik dan. Is dat toch altijd wel.
0: Ja, klopt.
1: Ja, zo midden in het leven. Hè?
0: Ja, echt helemaal midden in het leven. Maar ja, 65 natuurlijk ook, hè. Toch een vader en een opa.
1: Ja.
0: En kinderen, dus ja.
1: Ook dat is natuurlijk.

0: Jong.
1: Ook dat is inderdaad Walt de Jong. Ja.
0: Ja. We gaan even een plaat draaien van de bankzitters. En dan denk ik dat ik dadelijk even tegen jou zeg dat het bingo-rad warm mag lopen.
1: Nou, laat ik even een slinger eraan geven, natuurlijk.
0: Ja, de bankzitters en multimiljonair. Zou je dat leuk vinden om te zijn?
1: Nou, ik weet het niet, joh. Ik denk dat heel veel mensen, er gaat vaak mis mee, hè? Want je krijgt in één keer zoveel geld ter beschikking dat je niet weet hoe je ermee om moet gaan.
0: Nou, dan begin je toch een radiostation.
1: Ja, dan begin je radiostation.
0: Dan heb je nooit geen vrije tijd meer. Nee, hoor ik altijd van de directeur hier. Nee, maar ja. Zou het wat voor jou zijn, multimiljonair?
1: Nee, want extra centjes zou iedereen denk ik wel willen, denk ik. Altijd makkelijk om te hebben natuurlijk. En het is leuk, een multimiljonair zijn met een groot huis en een grote auto voor de deur. Maar dat went ook allemaal, toch? Ja, het wordt allemaal gewoon, denk ik.
0: Ik zag het wel voor me. Max in Monaco.
1: Max in Monaco. Ja, ik heb wel een Baco in Monaco.
0: Nee, ja, maar ja. Nee, maar geld is ook niet alles, toch?
1: Geld is ook niet alles. Maar nou, het is wel fijn dat je het hebt.
0: De bank zit er dus.
1: Top.
0: Ik weet niet waar deze jingle vanaf komt. Ik zie hem hier ook nergens staan. Ik zie hem echt nergens staan.
1: Gaat het goed?
0: Nee, het gaat niet goed. Nee, ik... De bankzitters zijn vertrokken. Ik denk dat ze failliet zijn geraakt. Het wordt Will Smith.
1: Oké. Okay.

0: Nou, Johan, terug naar de jaren 90, hoor.
1: Ja, Smit. Ja, dat is mijn favoriete muziek.
0: Ja, dat dacht ik eigenlijk al. Ja, dat is wel duidelijk merken achter de scherm al.
1: De jaren 90 ben ik helemaal gek van.
0: Ja, behalve dit.
1: Behalve dit.
0: Oké, duidelijk.
1: Ja, en ik heb de jingleafdeling ook naar huis gestuurd.
0: Ja, daar ging ik even.
1: We beginnen allemaal maar te zingen wanneer dat ik er niet om vraag. Over zingen gesproken.
0: Bingo.
1: We hebben alleen iemand à la André van Duin hier gelaten. Die kon het bingo-tuntje nog even doen. We gaan lekker bingo spelen.
0: Ja, helemaal goed. We laten hem rollen. Jij hebt al een beetje gezien, hè? We hebben het al een beetje uitgelegd ook al, Tony.
2: Jazeker.
1: Heb je het uitgelegd?
0: Ja, zeker. Dat er gewoon allerlei willekeurige vragen uit komen rollen. Waarbij net weer, weer andere gesprekken natuurlijk komen. Dus ik ga hem laten rollen. Hij gaat hard.
1: Gaat hij hard, het bingo-modertje?
0: Ja, omdat er weer heel veel balletjes in zitten, Johan.
1: Aha.
0: We gaan beginnen met vraag 68. Oh, dat is leuk. Wat is het beste optreden dat je ooit hebt gezien?
1: Of van een ander.
0: Of van een ander, inderdaad. Het beste optreden. Ik denk van, nou, dat is me echt bijgebleven. Vind ik echt geweldig, fantastisch. Of...
2: Zo, dat is een goeie. Nee, ik ben wel vorig jaar bij Tom Jones wezen kijken.
0: Oh, dat is gaaf, zeg.
2: Ja, vooraan. Dat was wel...
0: ook nog vooraan, ook nog eens een keer.
2: Ja. Dat was wel iets aparts om te zien, natuurlijk.
0: Ja.
2: En dat is me bijgebleven.
0: Nou, dat is al heel wat volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Dat kunnen niet heel veel mensen zeggen,
2: nee,
0: hè?
2: Nee, vooral op zijn leeftijd niet meer natuurlijk.
0: Nou, want hij zingt volgens mij, hij zegt dat hij zelf dat hij nu beter zingt dan dat hij vroeger deed. En ik heb het een stukje live gehoord en dat was ook wel goed aan te horen.
2: Ja,
0: zeg maar.
2: Het is niet normaal wat die man nog op die leeftijd uit zijn keel.
0: Inmiddels is een 80ste volgens mij nergens al. Dus,
2: ja, klopt, ja. Dus dat vond ik heel apart om mee te maken, ook omdat ik natuurlijk fan ben.
0: Ja.
2: Ja, en wat ik zeg, vroeger op die feestjes, weet je wel, dan kom je artiesten tegen en dan is het toch wel intiem, weet je wel. Dan is het niet zo groot en dan heb je toch wel meer connectie met de artiest. En dat vond ik ook altijd wel heel mooi. En dan zijn er zoveel om op te noemen, zeg maar.
0: Ja, dat is ook leuk. En dan kun je bijvoorbeeld bepaalde liedjes vragen die, zeg maar, bij een groot optreden met bijvoorbeeld heel veel mensen juist niet of ja, weinig zingen, want dan bijvoorbeeld niemand erbij past of zo.
2: Ja, juist.
0: Dus maakt ook intiem inderdaad ook weer heel erg leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: En ook, weet je wel, de momentjes van tevoren en daarna.
0: Ja, even een praatje maken, even samen een liedje zingen. Ja, dat zijn natuurlijk wel de mooie dingen inderdaad, ja.
2: Daar hou ik zelf altijd heel erg van.
0: Ja, nou, dat snap ik. Ja. Ja, hele goeie.
1: Ja, dat is leuk toch?
0: Top. Laat er nog een keertje rollen, Johan.
1: Heel graag.
0: Even kijken. Nummer 28.
1: Moet ik die heb ik al bij de hand. Wat is jouw grootste angst?
0: Dat snel.
2: Mijn grootste angst? Ja, wat dan het eerste in me opkomt zal toch wel zijn... als er iets met mijn dierbaren omheen iets zou gebeuren of weg zou vallen. Dat zou toch wel echt mijn grootste angst zijn dat ik dat moet missen en moet meemaken. Dat is in ieder geval het eerste wat in mij opkomt.
0: Ja, maar dat begrijp ik inderdaad ook wel.
2: Ja.
0: Dat is ook wel logisch natuurlijk. Want die mensen heb je natuurlijk heel graag om je heen. Ze zijn niet veel dierbaren natuurlijk. Dus
2: ja.
0: Die heb je nodig en daar hou je natuurlijk veel van. Dus,
2: dat is eigenlijk het eerste wat meteen in me opkomt.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Ik ben niet bang van bijen of...
0: Of een spinnen of...
2: daar heb ik geen last van.
0: Ook geen angst op een podium bijvoorbeeld als je het op de trainen... dat je denkt van, oh, als het maar niet misgaat of zo met het geluid... of dat mijn oortjes het wel doen of wat dan ook. Of ben je wel relaxed als je gaat optreden, zeg maar?
2: Ja, in het begin had ik dat wel.
0: Ja.
2: Echt spanning. Ja, naarmate je natuurlijk meer optreedt, dan slijt het wel een beetje.
0: Ja.
2: Nu is het altijd gezonde spanning. Maar na het eerste halve liedje, dan zit ik er lekker in.
0: Ja, maar dat hoort er wel bij. Dat mag toch erbij horen, toch?
2: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, gezonde spanning is nooit verkeerd.
2: Als dat er niet is, dan...
0: Als het maar wegtrekt, zeg maar, als het overgaat.
2: Maar als het er niet is, dan is er ook iets niet goed, denk ik.
0: Nee, dat klopt. Dan moet natuurlijk elke optreden moet wel weer een beetje indruk maken op je.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat vind ik wel. Inderdaad.
1: Maar ik kan ook even een leuk bruggetje maken, want volgens mij ben je wel een heel gevoelig type, of niet?
2: Ja. Hoe bedoel je?
1: Ja, een gevoelig persoon.
2: Ja, ik weet niet. De een noemt me hard, de ander noemt me gevoelig. Ik kan, ligt er misschien ook aan om wie het gaat en met wie het op dat moment is, zeg maar. Maar anders dan...
1: En ik denk dat je een beetje een mama's kindje bent.
2: Ja. Ik weet niet, vind ik lastig om zelf te zeggen.
1: Ik kijk even naar mama. Ja, er is niks mis mee, hoor. Ik ben ook een mama's kindje.
2: Nee, weet je, ik denk dat iedereen wel een emotioneel kantje heeft en een gevoelig kantje. Dus daar zit het bij mij ook zeker in.
0: Ja.
2: Maar je kan ook wel weer heel makkelijk oppakken en door, zeg maar.
1: Ja, merk je dat loslaat. Dan ook in jouw optredens, in jouw muziekkeuze, de liedjes die je zingt? Gevoelige liedjes bijvoorbeeld? Of maak je alleen maar feestliedjes?
2: Nee, ik hou altijd wel graag, waar het kan, laat ik het zo zeggen, doe ik altijd wel 1 tot 2 rustige liedjes in de setje. Vind ik zelf ook de mooiste muziek, maar ja, ik kan het natuurlijk niet overal doen en niet een heel half uur. Maar wat ik dan terug hoor altijd van de mensen om me heen, die zeggen altijd wel van dat ze het ook het mooiste vinden, want dan zing ik met mijn hart, dan gaat het echt op gevoel, zeg maar.
1: Gevoelig dus.
2: En dan
0: een gevoelige dan, jongen. Ja, inderdaad. Zeker, nou, het bruggetje was correct. Inderdaad.
2: Dan heb je gelijk, ja. Zeker. Ja.
1: Nou, de volgende bal. Met ja,
0: die,
1: de volgende
0: die was al uitgerold, dus ik heb hem al bij de hand.
1: Oh, dat is, wat ben jij bij de hand, hè?
0: Vraag 56.
1: 56.
0: Wat is iets wat mensen nooit van jou zouden verwachten?
1: Ik weet het, nee. Ja, ik weet het misschien wel.
2: Benieuwd, waar dan?
1: Dat je papa bent.
2: Yes. Ja.
1: Dat weet niet iedereen, denk ik.
2: Nee.
0: Ja, dat wist ik ook niet.
2: Nee, klopt.
1: Ik weet ook niet of ik dat mag zeggen, maar ik heb het wel gedaan.
2: Ja. Nee, klopt, dat weten niet heel veel mensen, nee. Daar hou ik ook eigenlijk altijd wel... ik hou die dingen graag privé, weet je wel. Tegenwoordig ook, waar we het over hadden, socials en AI. Je weet nooit wat ze ervan kunnen maken allemaal. Dus,
0: Ja, je hoort er gekse dingen tegenwoordig inderdaad, ja. Daarom, ja, ja, ik snap al dat mensen tegenwoordig wel voorzichtig zijn met foto's van kinderen online te plaatsen.
2: Dus ja, daar hou ik allemaal graag...
0: Ja, want zelfs een hartje over het gezicht heen of een poppetje kunnen ze tegenwoordig al wegkrijgen. Dus ja, nee, ik...
2: ja, juist.
0: Ja, privé en werk gescheiden houden in deze inderdaad. Ja, dat snap ik wel.
2: Het is niet geheim, maar...
0: Nee, het is niet geheim, maar ja, je bent er gewoon heel zuinig op.
2: Ja, dat.
0: Heel privé.
1: Ja, maar daar horen wij vaker van artiesten, hè? Dat ze de kinderen buiten de media houden.
0: En groot gelijk natuurlijk, hè?
1: Maar goed, hij moest eigenlijk de vraag beantwoorden. Dus als je zelf nou die vraag had moeten beantwoorden, wat had je dan als antwoord gegeven?
0: Zal ik hem nog een keertje voor je voorlezen?
2: Graag.
0: Wat is iets wat mensen nooit van jou zouden verwachten?
2: Ja, ik weet niet. Misschien toch ook wel wat ik altijd... Waar ik zelf al moet lachen altijd, dat heel veel mensen terugzeggen als ze dan horen dat ik toch naar een hbo-school ga. En alles middelbare school altijd tweetalig heb afgerond. Dan verwachten ze het altijd nooit.
0: Nee, verwachten mensen het van jou?
2: Misschien daar komt een beetje dom over of zo, maar daar moet ik altijd wel om lachen als mensen dan...
1: Ook van jou niet dom overkomen?
0: Nee, helemaal totaal niet.
1: Nee,
0: zeker niet.
2: Maar dat is wat ik vaak terug hoor, dus...
1: Dan zijn ze misschien zelf dom, dat weet ik niet. En tweetalig, dan neem ik aan Engels-Nederlands?
2: Engels-Nederlands, ja. Of ja, alles Engels, laat ik zo zeggen.
1: Nou,
2: ja.
1: Dat vind ik knap.
0: Heel knap, ja. Zeker.
1: Ik ben niet zo goed met Engels.
0: Nee, ik wou zeggen, dat beter af als bij ons al. Dat durf ik al te zeggen. Ik spreek namens mezelf en ook namens jou nu. Dus,
1: Dat is zeker zo. Heb je er nog één, Max?
0: Ik heb er nog wel één. Wat zal er zijn?
1: Hoeveel heb je eruit gehaald? Drie.
0: Drie.
1: Dus nou, er zijn dan nog
0: 96 over.
1: 96
0: over. Ja, nu nog 95. Ik heb vraag 63, Johan. Heb je hem bij de hand?
1: Ik heb hem bij de hand. Wat is de grappigste bijnaam die je ooit hebt gehad?
2: Die ik ooit heb gehad?
1: Ja.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het... bij mij bij het bijnamen nooit zo spannend was. De ketone, het was vaak Toontje of Toon. Verder wat een andere bijnaam kwam bij mij nooit zo. Het was altijd heel makkelijk.
1: Noemen ze jou op school, ja, ik denk geen Jantje Smit. Dat was in mijn tijd wel zo. Dat was tot voor velen toe. Of Fransje Bauer. Doen ze op school niet...
2: Nee, gelukkig niet. Nee. Ze vinden het allemaal wel wie het weten, want ik loop er niet te koop mee. Maar wie het weten, dan vinden het altijd leuk en interessant. En die vragen echt dieper door wat het nou eigenlijk allemaal inhoudt. Maar ik ga er geen grapjes over maken.
1: Zeg. Nee, maar ik denk dat het tegenwoordig ook wel makkelijker is, Max. Omdat, al die jeugd bijna zelf zingt.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat scheelt wel een hele hoop inderdaad.
1: Ja, in mijn tijd was dat helemaal niet zo. Er waren er niet heel veel.
0: Nee.
1: Want je had Wesley, blonde Wesley uit Tilburg. En toen wou ik er nog op doen, maar dan ben ik het zelf wel weer kwijt. Maar ja, zo heel veel waren dat toen niet.
0: Nee, veel minder. Ja, echt veel minder.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Doe eentje doen?
0: Ja, vind ik wel.
1: Het nieuws komt er weer bijna aan.
0: Eentje. Even kijken, nummer 27. Heb ik nou ook als goed spel bij de hand? Ja, heb ik. Wat is jouw... Oh, dat is ook een leuke verhaal altijd. Wat is jouw ultieme cheatmail naar een optreden? Wat eet jij graag als je optreden klaar is? Of als het bol diep in de nacht is, je komt thuis en denk van... Oh, ik heb zo'n honger.
2: Nou, als het een laat optreden wordt, dan kijk ik altijd op mijn loge. En als het dan nog tijd over hebt dat, dat de shawarmaboer nog open is... dan rijden we vol gas voor een kapsalonnetje.
0: Ja?
2: Ja, ja? Zeker. Die gaat er altijd wel in.
0: Ja, dat snap ik wel, inderdaad.
2: En ook een makkelijke keuze, want in ons is dat het laatste wat je kan krijgen nog zijn, maar zo laat. Dus dat is altijd maar simpel, hè?
0: Ja.
2: Naar de shawarma.
0: Naar de shawarma, inderdaad. Zijn vaak dat laat open, dat klopt.
1: Ja. Ja. Weet je hoe deze vraag hier in die lijst komt?
0: Nou?
1: Nou, de vragen zijn half vernieuwd en een deel zijn ook van Stamcafé. Van het allereerste radioprogramma hier bij J&D.
0: Ja.
1: En dat was een vraag die is verzonnen door Danny Kanters. Die deed namelijk niks anders als na optreden. Ja.
0: Even een cheatmail halen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus ik moest er in één keer weer aan denken. Ik denk, ja, ik ben ermee gestopt. Want dat is niet goed voor je gezondheid.
0: Maar wel lekker af en toe.
1: Ja, en je had dus straks over werken, eten. Maar wat stond er vandaag op menu?
2: Vandaag op het menu. Op dinsdag ga ik altijd bij mijn omaatje eten. Vind ik altijd wel belangrijk om een beetje de familieband erin te houden.
0: En lekker, want oma's kunnen vaak het beste koken. Dat vind ik wel altijd.
1: Ja. Daar ben ik helemaal niet benieuwd.
2: Nou, vandaag had ze heerlijk eigen gemaakte soep.
0: Oh, lekker.
2: Ja, lekker groentesoep.
0: Oh.
2: Veel mensen zeggen neem het er weer, maar bij mij gaat het er altijd goed in.
1: Nou, ik maak dat iedere zaterdag, maar ik maak dat inderdaad niet in de zomer. Want ik vind
0: mijn oma wel hoor. Ja. 365 dagen per jaar. Twee pannen per week meestal. Grote pannen.
1: Echt?
0: Ja, zeker. Maakt niet uit hoe warm het was.
1: En jij gaat ook iedere weekend, toch?
0: Wat?
1: Naar je oma soep eten, toch?
0: Nou, dat gaat niet meer, want dan zie je ze niet meer. Dus
1: nee, maar...
0: dat gaat niet meer lukken. Maar toen de tijd wel, ja.
1: Ja, ik wou zeggen, er stond me iets bij. Of ga je bij je ouders iedere keer...
0: Vrijdagavond. Dat is onze frietavond bij de...
1: Ja, ik wou zeggen, je hebt toch zo'n avond. Ja,
0: ja klopt. Ja.
1: Ik ken niet alles.
0: Lekker makkelijk. Verlaten schuiven, eten en klaar.
1: Ja, ik heb Tom Jones erbij gezocht.
0: Oh, leuk.
1: En dat is Help Yourself geworden.
0: Top.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl. En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. In België wordt dit weekend het festival Tomorrowland gehouden en er gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken en rookeffecten zijn ook verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. Een bizar ongeluk in een plaatsje bij het Brabantse Geelse Rijen. Daar viel een boom om, net toen een wielrenner van tegen de 80 voorbij kwam. De gewonde man moest eronder vandaan worden gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook meteen naar de boom gekeken. Die bleek zo rot te zijn dat hij het niet meer hield. Op een veiling in Amerika is een recordbedrag neergelegd voor de botten van een dino. Het skelet van een Tyrannosaurus rex bracht bijna 44 miljoen euro op. De dino is voor 60% compleet en 67 miljoen jaar oud. De botten van het beest werden opgegraven in de Amerikaanse staat South Dakota. De finale van het WK voetbal komt in zicht en vanavond wordt de eerste ploeg bekend die daarin staat. Rond deze tijd begint namelijk de halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Hoewel Frankrijk de favoriet is voor de titel, speelt de Franse bondscoach graag de underdog. Spanje heeft dit WK maar één tegendoelpunt gehad, zei hij. En nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Goedemorgen.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via speciShop.nl.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Yeah.

0: Volgens mij is het een live versie.
1: Het is een live versie inderdaad. En eigenlijk met een titel van een plaat die jij heel vaak noemt eigenlijk. Hè? Vergeet nooit waar je vandaan komt.
0: Ja, dat vind ik altijd belangrijk.
1: Regelmatig vallen in de studio inderdaad.
0: Ja, Mart Hoogkamer hoorde je natuurlijk.
1: Mart Hoogkamer, ja.
0: Nee, ik vind dat heel belangrijk, ja. Je moet nooit verloochenen waar je vandaan komt, waar je bent geboren. Heeft Frans Bauer ooit trouwens een heel mooi liedje over gemaakt voor zijn moeder en vader, waar je ook bent geboren. Maar die kan ik trouwens volgens mij niet terugvinden op Spotify. Dat is, ooit in een concert zong die dat. En volgens mij is het wel ooit uitgebracht op een single of een album ergens.
1: Maar nooit op Spotify geplaatst.
0: Nee, maar dat valt me toch wel op dat van Frans volgens mij een aantal dingen ontbreken hoor op Spotify. Maar
1: veel artiesten zo het werk.
0: Ja, dat is heel raar.
1: Er zijn af en toe echt liedjes van.
0: Maar er zijn ook wel eens liedjes, heb je dat nooit? Dat die dan in één keer weg zijn?
1: Ja, ik heb thuis een hele playlist, vooral met heel veel oude muziek erin. En dan wordt het een oude muziek erin. En dan wordt dat geüpload en dan een paar weken later zijn de titels in één keer grijs. Dan is het gewoon weg. En dan
2: later staan ze weer erop. Heb ik
1: ook wel eens meegemaakt. En vaak is het dan dat bijvoorbeeld iemand denkt van, oh, ik heb er nog wel wat opnames van liggen. Zet ik zelf op Spotify. En dan komt de platenmaatschappij erachter. En dan knikken ze het weer eraf, zeg maar. Dan zijn ze er klaar mee.
0: Ik zou je nog een leuk ander verhaal vertellen. Ik heb een vriend uit Limburg ergens. Die is ook helemaal gek van Marianne Weber en van Stella Bos.
1: Ja.
0: En die belde mij een keer op. Hij zegt, hé jongen, zegt hij, jij hebt toch allemaal connecties links en rechts? Ja, dat klopt. En hij wist ook dat ik dat duet met Karen op had genomen. En dat is later is dat van de platenmaatschappij waar wij het uit hebben gebracht overgaan naar Henze, VNC,
1: ja.
0: Vincent Producties. Omdat daar het album van Karen uitkwam. En daar zat Stella ook, hè, die dat is daar ook
1: klopt.
0: Uitgebracht.
1: Ja.
0: En hij zegt, ja, er is een album op Spotify. Hij zegt, daar kun je eigenlijk niet echt meer aankomen, zegt hij. Maar er staan twee liedjes op, zegt hij. En die wil ik heel graag luisteren. Maar als je die afspeelt, dan hoor je een ander liedje van dat album.
1: Ah, dat gebeurt ook vaak.
0: Ja, ik zeg, nou, ik zal eventjes naar Johan Henze bellen. Ik zeg, ik ga dat even melden. Ja, en toen hebben ze dat
1: aangepast.
0: Op een gegeven moment aangepast. Ja,
1: vaak gooi ze heel zijn album tegelijkertijd erop. Hebben ze het niet meer in de gaten natuurlijk, wat er allemaal mee gebeurt.
0: Ja, en dan is er nog een liedje, en dat is ook uit de jaren 90. Dat is eigenlijk gewoon net zoiets als Toybox. Ik weet even, of Toyboy, nee, Toybox.
1: Toybox, ja.
0: Ja, zoiets, zo'n soort liedje. Dragenstin den T, hè?
1: Ja, van Ozon.
0: Ja, die. Daar zit een foutje in het begin van de plaat op Spotify.
1: Oh,
0: ja.
1: Daar let jij dan weer op, hè?
0: Nou, dat hoor je. Dat is heel irritant.
1: Ja, oké.
0: Een soort hikje zit erop.
1: Nooit opgevallen?
0: Nee, ja, hij staat bij mij in de foute uur.
1: Waarschijnlijk van een slechte cd afgehaald wordt.
0: Ja, maar dan denk je, een platenmaatschappij heeft toch een master?
1: Dat zou je denken inderdaad, ja. Maar soms hoor je echt kwaliteit erbij komen. En dan denk je, ja, het is af en toe om te janken, joh. Echt verschrikkelijk slecht. Ja.
0: Ja. Nou, we hebben nog een gast vanavond,
1: ja,
0: Tony.
1: Zeker.
2: Ja, yes, we zijn er nog.
0: Ja, Tony met een I, hè?
2: Met een I, ja. Zonder E.
0: Ja, maar ook zonder
1: Griekse E. Ja, en zonder Griekse I dat ook nog, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, net als we de scherm eigenlijk al een beetje over hadden. We waren best wel benieuwd naar. We gaan zo meteen natuurlijk een nieuwe single nog draaien.
0: Maar ik zat eigenlijk te denken, Tony Braxton is toch ook met een I?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ben je daar naar vernoemd?
2: Nee, daar ben ik niet naar vernoemd.
0: Ben je wel naar iemand?
2: Ik ben wel vernoemd, ja. Mijn opa die heette Tony. Dat vond mijn moeder niet zo mooi.
1: Daar hebben we Tony van gemaakt.
2: Daar hebben ze Tony van gemaakt.
0: Ja, dat was ook mijn IE, denk ik dan.
2: Ja.
1: Ja. Ja, kijk.
0: Ja, want als je met een Griekse ei is het vaak Tony of zo, hè? Toch? Ja.
2: Ja.
1: Ja, klopt.
0: Nederlandse taal.
1: Ja, de Nederlandse taal. We snappen het allemaal.
0: Maar ja, jij wou iets zeggen, Max.
1: Ik wou iets zeggen, want net over de schermen hadden we het een beetje over. Maar ik was ook eigenlijk heel benieuwd, want natuurlijk, ik hoorde vanmiddag van Johan pas, het was een kleine wisseling dat jij vanavond hier langskwam. Maar je bent nu 20, dus nog hartstikke jong. Hoe is het eigenlijk allemaal ooit begonnen? Want ja, je zei al, je zong vroeger al familiefeestjes mee met een Rijnmesja of Willem Bart deed een duetje. Maar wanneer is echt die stap gemaakt? Of wanneer dacht je van, nu ga ik zelf een... Nou, zou ik zo zeggen, wanneer was jouw eerste echte optreden?
2: Nou ja, daar gaan we nou een jaar of drie terug.
1: Ja.
2: En wat ik zeg, altijd de feestjes al gezongen. Ook altijd wel het idee gehad. En ook altijd de wil gehad van, ik wil wel iets met de muziek gaan doen. Maar ook eerst dacht ik, ja, ik ga eerst mijn school afmaken. Weet je wel, eerst die belangrijke dingetjes.
1: Ja.
2: En toen kwam de beste vriend van mijn vader. Die komen uit Maden. Kennen jullie dat?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want daar komt...
1: dat is Leeman vandaan.
2: Nee, dat is Leeman vandaan, ja.
0: Ja, en Frank van FD Sound, hè?
1: Ja, ook ja.
0: Luisteraar van
1: Veel Artiesten. Oh ja, dat klopt daar ook nog inderdaad, ja.
0: Ja.
2: En langs Maden heb je Drimmelen, ken je misschien ook.
1: Ja.
2: En dan heb je een oud café aan de haven, Café Robbies.
1: Ja.
2: En daar kwamen wij wel eens. En die vrienden van mijn ouders zijn maar heel veel. En die hebben altijd één keer per jaar een havenfeest. En dat is altijd wel echt druk bezocht en zo. En toen was geloof ik ook Rob van Daal en Janus Hoekstra zijn mijn laatste paar artiesten komen. En toen zei die vriend van mijn vader van, dan is dat feest. En dan moet je trouwens ook zingen, heb ik even geregeld.
1: Oh.
2: Ja, hoe moet ik dat gaan doen? Nee, ik bedoel, ja, ik heb... Dus snel wat orkestbanden gaan zoeken. En een mooi setje bij elkaar gezet. Over het geluid van de DJ nog heen en zo. Weet je wel, echt heel amateuristisch begonnen. Ja, en toen tijdens het zingen rolden de boekingen binnen. En zo is het eigenlijk verder gegaan. En toen snel geluid gezocht. Nou, toen kwamen we op een gegeven moment dan wat erover hadden bij Royke uit.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is niet zo lekker gelopen. En toen hebben we een heel omslag gemaakt van team. En toen kwamen we bij de Vida.
1: Ja.
2: Ja, en die vrouw die heeft me echt geholpen. Die heeft echt peper in gegooid. En singeltjes er gekomen met mooie namen samengewerkt.
0: Wat zeg je daar mooi? Peper in gegooid.
2: Ja.
0: Nou, ik moet even onderbreken over de mensen thuis. Ja, Royke is natuurlijk de geluidsman van de Bever. En die hebben het ontzettend druk. Ik kan dat weten. Want ik hoor daar heel veel van. Maar die hebben het zo druk. En dan moet je op een gegeven moment naar iemand anders. En Davida, weet je wie dat is? Dat is van Leen Zijlmans.
1: Ja, dat weet ik. Dat is de geluidsvrouw van Leen Zijlmans. Hè?
0: Ja, en samen met Leentje Junior. Dat is de zoon van Leen Zijlmans.
1: Ja.
0: En nog een aantal doen die geluid voor anderen. Chico en nog meer mensen.
1: Dat heb ik dus, dat was mij dus even nieuw. Want ik dacht eigenlijk dat Davida alleen maar echt geluid deed voor Leen Zijlmans.
0: Ja, dat was eerst altijd wel zo.
1: Ja, wel hè?
0: Ja. Ja, en dan kwam zij binnen en dan keek iedereen zo van, wat komt zij nou doen? Maar zij kan het wel.
1: Ja, en wat ik het leuke al vind bij Davida altijd, dat Davida altijd maar met één klein koffertje aankomt. En dan komen de artiesten aan met hele rekken en dingetjes. En dan staan ze af en toe te prutselen, zeg maar. Kijk, ze geluid niet goed. En Davida komt aan en zit daar een van de presetjes staan. Een standaard instellingje voor Leen of dit verbieden moet zingen, zeg maar.
0: Ja, maar nou doe je het een beetje overkomen of dat het heel simpel is.
1: Nee, dat niet. Maar, dat zeg ik helemaal niet. Maar die heeft gewoon die tafel gewoon perfect ingeregeld.
0: Ja, dat klopt.
1: Stekker erin en die kan gas geven, zeg maar. Die heeft er echt verstand van.
0: Ja, en ze hebben ook wel echt goede materialen. Want Leen is wel kritisch, hè?
1: Ja, hij heeft zelfs zijn eigen galm, heb ik ooit gehoord. Die heeft echt een speciaal gemaakte galm die helemaal samengesteld is.
2: Klopt, ja.
1: Die kun je niet zomaar krijgen.
0: Nee,
2: dat klopt.
1: Die gaan ze niet weggeven.
0: Nee. Maar hoe kwam je bij Davida eigenlijk terecht dan?
2: Nou ja, zoals ik al zei, ik en Roy liepen niet even lekker samen. En in Portugal, waar wij elkaar ook hebben leren kennen.
0: Ja.
2: Daar was natuurlijk Leentje met Raymond voor het geluid. En zo een tijd later toch contact opgenomen. En toen heb ik die overstap gemaakt. En ik heb de Vida klikken gewoon supergoed. Ja, en ze steunt me. En ze helpt me overal mee. En wat ik al zei. Ze gooit er wat peper in. En we gaan gas erop geven. En zo ben ik eigenlijk bij haar binnengerold, zeg maar.
0: En gaat zij dan heel vaak zelf met jou mee? Want zij is natuurlijk ook heel veel met Chico mee, geloof ik.
2: Nee, klopt. Zij is heel druk met Chico. Ze gaat wel verschillende keren met me mee. Maar ze heeft natuurlijk ook de afspraak met hem. En als hij zijn boeking heeft staan. Dan staan er wel van haar team, zeg maar, meteen klaar om het geluid over te nemen. En dat is allemaal even goed. Die hebben allemaal dezelfde instellingen.
1: Ja, dat is fijn.
2: Dezelfde
1: instellingen, die geheime galm.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Geheime galm ook erbij, inderdaad. Wat leuk, joh.
0: Dan ben je blij als je een galm hebt.
1: Dan ben je blij als je een galm hebt, ja.
0: Ja. Ja, het kan ook wel zijn dat je hem niet hebt, namelijk.
1: Ja, hoe bedoel je dat nou?
0: Nou ja, ik heb een keer heel erg klem gezeten met geluid. En toen heb ik ook Davida gebeld. Er ging iemand mee van Davida. En dat is of de duivel ermee speelt. Tijdens de soundcheck op je oortjes was alles perfect.
1: Ja.
0: Niks aan het handje. Ik had een galm. Ik had de band. Ik had mijn stem. Ik had alles. Vanaf het moment dat de band in de zaal werd ingestart, was ik de band kwijt. Of althans, die zat net zo zacht als de muziek wat je nou op de achtergrond hoort. De galm,
1: nergens te vinden.
0: Ik weet niet waar die was, maar die was weg. En het hele grappige was dat de geluidsman zelf ook zo'n bodypackje heeft, dat waar je oortjes op aansluit. En die hoorde alles. Dus dan verwacht je al, dan ga je het kastje ruilen. Dan krijg ik die van hem en hij krijgt die van mij. En ik had steeds hetzelfde probleem. Hij zei, hoe kan dat nou? En wat bleek achteraf? Er zat een storing in die tafel.
1: Ah, zo.
0: Dus toen zijn ze teruggekomen later en hebben ze heel die tafel moeten resetten. Dat was een digitale tafel, net zoals wij hier ook hebben.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi digitaal, maar als er dan iets fout gaat, dan hangen de prijzen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus daarom zeg ik, als je galm hebt, is dat mooi. Maar ja, dat zijn uitzonderlijke gevallen.
1: Zeker.
0: En techniek is techniek.
1: Ja.
0: Ja, hier gaat ook wel eens wat mis, toch?
1: Ja, straks nog een keertje.
0: Ja, maar dat was
1: het gebeurt wel eens een keer.
0: Dat was mijn schuld.
1: Ja.
0: Ik heb toevallig in de playlist een oude bekende tegengekomen waar we vanavond al over hebben gehad.
1: Ja.
0: Willem Bart.
1: Oh, leuk.
0: En aan Super. Al die mooie meiden.
2: Yes.

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Clusters Facilities. Kijk op clustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, I best.
7: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Iedere werkdag.

0: Ja, Stef Eckel en mijn allerliefste meisje. Hij was hier nog niet zo lang geleden. Drie weken geleden.
1: Ja, toen was ik dat net een weekje op vakantie.
0: Ja, hoe lang
1: is dat geleden? Meer dan 2 weken geleden was het inderdaad, ja. Klopt.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja. Het was wel heel gezellig. Toen was Willem Burger hier ook.
1: Ja, en die heb ik de vorige keer wel gehad weer. Was ik wel weer bij. Toen, weet je nog dat we toen William Burg en William Jans hadden zitten en nog iemand anders hadden zitten hier?
0: Ja, dat was een keer daarvoor. Ja, dat is een paar maanden terug. Ja.
1: Toen was er iets verkeerd in de planning. Hadden we denk ik 3 artiesten aan tafel zitten.
0: Toen hadden we 3.
1: Toen was het helemaal druk.
0: En het waren allemaal Williams, geloof ik.
1: Nee. William Jans, William Burg en nog iemand. Hoor ik durf niet meer te zeggen.
2: Nou, wel gezellig, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oh ja, dat klopt. Maar we hadden in ieder geval wel William 1 en William 2.
1: Ja, Willem 1 en Willem 2 hadden we
0: gemaakt.
1: Ja, er was iets misgegaan. Maar goed, allemaal goed te komen uiteindelijk.
0: Ja, we hebben Tony hier natuurlijk ter gelegenheid van zijn debuutsingle. Klinkt altijd zo.
1: Dat klinkt altijd helaas mooi, hè?
0: Ja, debuutsingle.
1: Debuutsingle, de allereerste inderdaad.
0: De allereerste. Als jij bij me bent.
1: Ja.
2: Yes.
0: Nou, vertel.
2: Ja, je weet dat hij niet tot stand is gekomen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, daar zijn we heel benieuwd naar.
0: Ik zal je helpen. Je gaat optreden, 3 jaar geleden begin je daarmee. Dan kom je met mensen in aanraking. En dan kom je ook vaak artiesten tegen. En dan hoor je van, oh ja, je moet eigenlijk een plaat maken. Oh, dan moet je naar Frank Verkooijen. Of je moet naar Manfred. Of je moet naar al die studio's die we hebben. En dan, je gaat optreden. En dan in het begin denk je nog, ja, misschien te vroeg. Moet ik dat wel doen? Of wat wil ik? Nou, en dan komt het moment. En dan?
2: Ja, en dan? Nou, het is wat jij zegt. Ik wou eerst even een beetje proeven van wat het allemaal is. Want je hebt ook jongens die maken meteen een single. Ja, daar wou ik niet meteen mee beginnen. En toen kwam ik ook een artiest tegen, Jeffrey Hezen. Want ik kom uit Os. Jeffrey natuurlijk ook.
0: Nee.
2: Ja.
0: Dat wisten we niet.
2: Nee.
0: Wacht even, dit is de scoop van de avond.
2: Dat wist ik nog wel erbij. Nee, maar die kwam ik wel eens zo tegen het café. En een paar keer had hij al gezegd tegen me van... kom en spreek eens een keer af. Misschien een liedje maken of zo, weet je wel. Ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf eigenlijk dacht van... ja, komt wel een beetje uitgesteld, zeg maar. Tot ik weer een appje kreeg van, hey, kan je dan en dan toevallig? En toen dacht ik van, het voelde goed. Dit is het moment. Ik ben erop ingegaan. Ben ik bij mijn studio geweest. Toen was hij al voor mij een beetje aan het werk gegaan van tevoren. Ja, en toen lag daar de demo klaar. Heel kaal. Als je bij me bent.
1: Ja.
2: Ja, en het voelde voor mij meteen goed. En voor Jeffrey ook. En... ja, daar zijn we gewoon mee in verder gegaan. En toen gelukkig via Jeffrey bij Manfred terechtgekomen.
0: Ja, want die heeft tegenwoordig meer geen tijd als wel tijd in de agenda.
2: Dat klopt.
1: Dat horen we regelmatig, ja, dat het heel druk is bij.
2: Ja. Ja, toch een gaatje kunnen maken voor me. Nou, daarbij geweest ook heel fijn samen kunnen werken. En een beetje gepraat van wat we willen. Nou, alles live. Vond ik heel belangrijk, want ook als je dan aan het optreden bent... vind ik altijd de band echt wel wat dikker als
1: ja, dat is 100%. Digitaal. Ja, je hoort echt het verschil.
2: Dus Manfred live accordeon ingespeeld. Alle andere instrumenten live ingespeeld. Maar ja, er zit natuurlijk die gypsy-gitaar in.
1: Ja.
2: Dus toen dachten we van, nou, dan gaan we er even bij Zonzo aankloppen.
1: Ja.
0: Zonzo Basili.
2: Zonzo Basili.
0: Ja, man, ja.
2: En die ging er ook mee akkoord. Dus die heeft alles daar weer live in van gespeeld. Live core, Jodie Piper.
1: Ja.
2: Dus zo hebben we toch wel, denk ik, een mooi product klaargemaakt. En zo is die eigenlijk echt een beetje tot stand gekomen.
1: Gaaf, joh. En dan
0: geen Sharona in het koor?
2: Zeker.
0: Hoewel, ik wou zeggen.
2: Ja,
0: maar die zitten er altijd bij.
1: Hé, maar zo'n productie al, joh, voor je eerste single, dat is toch echt wel wat.
0: Ik vind het iets te snel gaan. Want je komt als 20-jarige in een studio.
2: Ja.
0: Waar hits zijn gemaakt. Als je krijgt die lach niet van mijn gezicht.
2: Ja, dat is een heel apart gevoel.
0: Wat heeft de mens nog meer te wensen? Ik kan ze niet opnoemen, want er zijn er zoveel.
1: Ja, ontzettend veel.
0: Dan kom je daar in de studio. En ik weet mijn eigen eerste studioervaring. En dat is leuk om aan de mensen te vertellen. Dan kom je daar in een studio, je bent daar nog nooit geweest.
2: Nee.
0: Omschrijf dat eens.
2: Ik kwam daar binnen, nou, wat je zegt, hè, wat voor hits er wel niet allemaal zijn gekomen.
1: Alle gouden platen aan de muur.
0: Er hangen daar meer gouden platen aan de muur, Max, dan dat ze onderzetters hebben voor je kommetje op te zetten.
1: Ja, is het echt zo?
0: Ja, dat is zo. Ja, dat is echt zo.
2: De eerste half uurtje was ik echt met je open mond rondkijken van... waar ben ik toch terechtgekomen, weet je wel?
1: Ja.
2: Ja, en dan het was gewoon een rilling en... ja, ik had er heel veel zin in, ik was nieuwsgierig en ja, dat gaat echt wel door me heen. En dan komt het moment van inzingen en dan daar die welbekende studio in. En dan kijk ik er even rond van, staat er toch wel. Het is echt wel iets apart hier zo.
0: Maar vond je het niet moeilijk of heel anders? Want kijk, optreden, microfoon in je hand pakken, dan heb je iets in je hand.
2: Ja.
0: Je hebt mensen

0: domein.
1: Ja, klopt.
0: Dat, dat werkt ook. Maar dan, dan sta je daar en dan is het eigenlijk gewoon, ja, een heel, het is een heel andere beleving. Maakt het dan niet zenuwachtiger? Of?
2: Ja, ik had in het begin echt wel wat zenuwen. Het was ook wat je zegt, het is natuurlijk heel anders. Ik mis toch wel die interactie en zo. Dus je staat er echt puur om het liedje in te zingen. En in het begin was het ook eigenlijk helemaal niks. En toen zei Manfred gewoon van, jongen, rustig aan. We gaan het zo en zo en zo doen. En hij zegt van, er zong hij bijvoorbeeld het stukje voor. Ja, toen was het gewoon meteen raak. En toen nog een keertje terugkomen om even de puntje op de i te zetten. En net wat dingetjes even overnieuw te doen en zo. En het was wel snel gewend. Hij nam me er snel doorheen, zeg maar. Het was echt een hele fijne studio om ook om je eerste single op te nemen, zeg maar, weet je wel.
1: Ja.
2: En daardoor was het toch wel, denk ik, ja, heel vlot, zeg maar, ging dat, zeg maar. Het is niet zo dat je van daar staat van, ja, wat ben ik, wat moet ik doen, wat, ja.
1: Hij stelde je gewoon gerust, zeg maar, in het hele proces. Ja, die man is natuurlijk zo ervaren natuurlijk in dat proces. Dus.
2: En dat vond Jeffrey namelijk ook belangrijk, dat ik ook bij hem kwam, want het is gewoon een topproductie natuurlijk.
1: Wat Jeffrey heeft hem, zeg maar, weer doorgestuurd naar Manfred dan, zo moet ik het zien. Dus.
2: Ja, Jeffrey heeft het geschreven.
1: Ja.
2: En heeft een demootje gemaakt.
1: Ja.
2: En die heeft het doorgestuurd naar Manfred, want hij vond het wel, zeg maar, van, hij moet het gaan produceren, zeg maar.
1: Ja, zo op die manier.
2: Maar ook omdat het, ja, hij is gewoon een topproducent, maar ook omdat Jeffrey zegt van, hij is ook echt een hele goeie om je eerste singeltje te doen. Hij is een goede begeleider, zeg maar.
1: Ja, precies.
2: Er wordt niet al van alles van je verwacht, zeg maar.
1: En want Jeffrey produceert zelf ook toch, of niet?
2: Ja, klopt. Klopt. Maar hij vond zelf, omdat het wel een serieus liedje is, maar het is geen grappig liedje of een gimmick of zo, zeg maar.
1: Nee.
2: Toen zegt hij van, ik maak wel de demo en zo, maar echt de eindproductie, dat
1: gaat bij Manfred,
2: doorheen.
1: Oké.
2: Ja.
1: Tof, hé.
2: Ja.
1: En toen kwam die single natuurlijk uit. En toen moest, moest er bij een platenmaatschappij ondergebracht gaan worden.
2: Ja, ja, ik zit daardoor ook bij de Vida, die heeft een eigen label.
1: Ja.
2: En ja, die heeft in dit wereldje, ja, die rijdt al zo lang mee, al heel veel connecties.
1: Ja, precies.
2: En vanuit daar werken er allerlei mensen weer aan het singeltje mee. En nou doen we het de eerste 2 weken, want hij is nog niet eens 2 weken uit, 1,5 week.
1: Ja.
2: Doen we het op eigen kracht nog, echt met gewoon alleen de socials.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan kregen we van de week telefoontje dat hij wel heel lekker gaat. En hoe het eigenlijk gaat doen, want hoe het kan, zeg maar. En vanaf volgende week dan gaan ook de pluggers en zo, weet je wel, meewerken. En dan, ik ben benieuwd wat er van gaat komen, zeg maar. Ja.
1: Gaaf zeg.
0: Ja, dus wij hebben de primeur, Mark.
1: Ja, we hebben eigenlijk echt de primeur, want hij is nog niet bij de plugger op ons binnengekomen natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus wij hebben hem al iets eerder.
0: Wij hebben hem al iets eerder en ik heb hem al gehoord en ik werd wel enthousiast van.
1: Ik ook.
0: Heb je ook gehoord?
1: Ik heb hem ook al gehoord, natuurlijk. Ik was benieuwd, dus ik heb hem vanmiddag
0: even
1: geluisterd.
0: Oh, je bent toch gaan luisteren.
1: Ik ben toch even geluisterd. Ik ben toch heel benieuwd, ja.
0: Ja, als jij bij me bent, hier is de primeur, de debuutsingle van Tony van der Putten.

0: pam, pam.
1: Ja, hij is mooi geworden, joh.
0: Ja, toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ik...
1: Ja, en voor een debuutsingle, ja, de prachtige productie, man. Dat is hartstikke gaaf, dit.
0: Maar is hartstikke kort, hè? 2:20.
1: Ja, maar dat is de trend tegenwoordig, hè? Het moet kort zijn. Kort en krachtig, maar dat lukt toch wel?
0: Ja, dat lukt wel met 2:20. Nee, maar het is... Ja, ik denk als je hier een extra refreintje in had gedaan... dat ook wel had gemogen, hoor.
1: Ja, dan zal waarschijnlijk wel de Wie heeft daarin meegedacht? Dat is ook wel een leuke vraag eigenlijk. Wie bedenkt dan dat dat liedje 2:20 moet zijn?
0: Oh, wacht even. Doen we zo.
2: Zo, hij doet het, hè?
0: Ja, ja, nu wel.
2: En er is niet echt een gesprek geweest van hoe lang of hoe kort moet het liedje zijn. Ik heb Jeffrey de hand gegeven om te schrijven natuurlijk.
1: Ja.
2: Manfred heeft er ook wel naar meegekeken en ook zijn eigen dingen weer aan, ja, zijn eigen ideeën aan toegevoegd. Maar hun vonden het allebei, zo vonden ze het eigenlijk wel goed. Omdat, ja, het is kort, dat klopt. Maar het is wel ook een mooie tijd ook voor het radio, zeg maar. Het is niet te langdradig.
0: Ja, kort, maar krachtig. Maar dat vind ik wel altijd raar. En dat weet Max misschien ook wel. Er zijn altijd fases, dan mogen ze 4 minuten duren. En er zijn fases, dan moeten ze heel kort zijn. En dat bepalen de DJ's of de radiostations.
1: Ik heb geen idee, joh.
0: Het is raar, eigenlijk.
2: En waarom zijn die regels?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat het in de jaren 50 was het vaak heel kort. In de jaren 60 kreeg je weer een hele periode met heel veel... met langere weer, maar ook weer heel kort. Ja...
0: Ja, ik weet ook dat er radiocenters zijn die pitchen de liedjes een klein beetje.
1: Klopt.
0: Dan kunnen ze ook 1 plaat per uur extra
1: draaien. En je hebt ook een tijd gehad, bijvoorbeeld de jaren 70, de jaren 80... dat er heel veel lange versies werden uitgebracht. En die werden op de radio niet gedraaid. Waardoor toen de tijd is eigenlijk, weet je, die term radioversie ontstaan, zeg maar. Omdat al die liedjes veel te lang waren voor de radio.
0: Ja.
1: En daar heb je natuurlijk tegenwoordig geen last meer van. Dat is wel fijn.
0: Dat was wel een goed idee geweest, ja. Een radioversie en een gewone versie.
1: Ja, vaak een albumversie en een radioversie.
0: Ja, ja. Dat klopt. Maar dat was, dat ze dat tegenwoordig niet doen. Refreintjes zo geplakt.
1: Ja, ik denk dat het tegenwoordig... ik weet niet wat het is. Of de platenmaatschappij denkt dat de aandacht snel weg is van de liedje. Dat ze denken, dan houden we het kort en krachtig. Dan is het voor iedereen altijd duidelijk en leuk. Of zo. Ik weet het niet. Er zal een gedachte aan zitten, ik weet het niet.
2: Denk het ook,
1: ik kan niet in de hoofd van die mensen kijken, dus ja. Ik weet het niet.
0: Nou, dan moeten we eens uit gaan zoeken, Max.
1: Dan moeten we uit gaan zoeken, inderdaad.
2: Laten we dat weten dan.
1: Ja, dat is goed. Laten we jou zeker weten.
0: Ja, en als er een luisteraar is die het weet... die mag
1: misschien
0: ons,
1: iemand ons
0: een mail sturen.
1: Ja, verlossend antwoord. Of even een appje mag ook, hè.
0: Ja, appje kan ook.
1: Ja, altijd goed.
0: Ja, ik ben best wel wat wijzer geworden vanavond. Ik weet niet hoe het met jou is.
1: Ja, zeker. Eigenlijk wel, inderdaad. Ja,
2: ja, ik ook zeker van jullie.
1: Nou, fijn.
2: Ja, dit is leuk om te horen. Op de radio, dus
1: ja, mooi om
2: het hier te mogen meemaken.
0: Is dit jouw eerste radio-interview?
2: Ja.
0: Nou, dan zit je gelijk in het goede huis.
2: Ja, precies. Er staan er wel meerdere gepland, maar zo kort dag is dit mijn eerste keer op de radio.
0: Ja, wij zitten overal bovenop.
1: Ja, daar zijn we inderdaad wel, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Gelijk, als er merch of dingetjes zijn, dan wil er gelijk wel bij zijn.
0: Ja. Weet je wat ik ook leuk vind?
1: Nou?
0: Dat Rob Zorger wat stiller is geworden op Facebook.
1: Is dat zo?
0: Ik heb weinig meer gezien. Jij?
1: Ik heb de laatste keer al gezegd.
0: Oh, je had hem eraf gegooid?
1: Ik heb hem eraf gegooid.
0: Nee, ik heb niks meer voorbij zien komen.
1: Niemand gaat daar niet kapot.
0: Nee, maar ik zag alleen maar eigenlijk overlijdensberichten de laatste 2 dagen. Dus ja.
1: Ja, moet je niet zoveel
2: heeft hij een biggetje op de barbecue liggen? Dacht ik dat zo.
1: Oh. Oh ja, dat doet hij wel regelmatig. Ja, je heet van die vaste slagers waar die hompen vlees haalt, zeg maar.
0: Ach, zolang het niet Sinek of Hanneke
1: Hanny
0: of Sinek is. Maar ja, dat is het bruggetje. Ik doe wat ik wil.

0: Nou, ik was vanavond niet vrij, maar dit was Kimberly Fransens en Laat Me Lekker Leven.
1: Radio JND.
0: Ja, ik dacht, zal ik dat ene tjoentje, daar kan ik praten. Maar deze heeft zo'n kopje erop, dan moet ik even stil zijn.
2: Ja, moet je heel even stil zijn, hè?
0: Die Kimberly, die is ook weer van alles aan het doen, hè? Ik zag er pas iets van op tv, maar ik heb het eigenlijk niet goed onthouden.
2: Ik heb het niet helemaal meegekregen.
0: Jij ook niet?
2: Nee, ik heb het gemist. Nee. Sorry.
0: Nee, maar goed, we kunnen ook niet alles weten, zeg ik altijd.
2: Nee, dat kunnen we zeker niet. Niet alles.
0: Weet je wat ik wel weet? Dat het weer bijna 10 uur is.
2: En dat het weer snel gegaan is vanavond.
0: Oh, verschrikkelijk, hè?
3: Ja. Snel.
0: De avond gaat veel te snel, als het gezellig is.
2: Zeker.
0: Ja, ik denk dat we het grootste gedeelte wel hebben behandeld, eigenlijk.
2: Ja, we zijn een hoop over je te weten gekomen, volgens mij. Want we wisten eigenlijk, tenminste, ik wist nog helemaal niks. Dus voor mij is het leuk.
3: Was interessant, toch?
2: Ja, zeker. Ik vond het echt interessant. 100%, ja.
0: Ja, ik wil eigenlijk nog wel even heel kort weten van wat jouw toekomstvisie is. En daar bedoel ik eigenlijk mee van, heb je bepaalde dromen, wensen? Of je denkt van, nou, dat is mijn doel een beetje. Of heb je zoiets van, ja, ik geniet van alles wat op mijn pad komt? En...
3: Ja, dat sowieso. Dat altijd. Want je moet er wel bij van blijven genieten, vind ik. Maar echt een droom heb ik al eens over nagedacht. Maar het is voor mij nog meer wat bekender worden. Volle weekendjes. En de mensen blij mee mogen maken. En zelf blij zijn met optreden. Ja. Ik heb geen jongen. Ik ben niet een jongen die heb er ook bij in zeggen van ik wil over 10 jaar de Ziggo Dome uitverkopen, zeg maar.
2: Nee, jij wilt gewoon lekker verder ontwikkelen.
3: Lekker opbouwen, opbouwen. Kijk, en wie weet, als je op dat moment dan bent, kijk, dan misschien is dat weer een volgende droom. Maar het
2: tuurlijk
3: is niet,
2: nee, dat snap
3: dit
2: ik.
3: Is echt nu. Ik ben wel realistisch ook weer, zeg maar.
2: Ja, ja, je bent nu gewoon gewoon je droom aan het naleven.
3: Ja, juist.
2: En je wil gewoon, als je zegt bekende worden. Ja,
0: maar ook een beetje volksjongen, denk ik.
3: Ja, dat wel.
0: En dan wil je eigenlijk meestal gewoon tussen de mensen blijven staan.
2: En gewoon lekker in een cafeetje of op een kermis of in een zaaltje.
3: Ja, juist. Dat vind ik wel de mooiste optredens, ja.
2: Ja, dat snap ik.
3: Een beetje de interactie met de mensen. En gewoon lekker bij de beentje op de grond vind ik altijd wel belangrijk.
2: Ja.
0: Ja, je zegt ik zou best wel bekender willen worden. Maar zou je dan ook beroemd willen zijn? En dan bedoel ik echt wereldberoemd
3: in
0: Nederland?
3: Nee.
0: Dus zover als Gerard Joling...
3: Nee, dat is niet. Kijk, weet je, het is als je ooit natuurlijk op dat punt komt, is het natuurlijk heel mooi. En dan, ja, dat hoort erbij. Dat is de andere kant van de medaille.
2: Ja.
3: Maar het is niet dat het een droom van mij is om zo beroemd te worden, zeg maar. Dat niet.
0: Nee, maar er zit ook wel weer haken en ogen aan, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Kun je niet meer over straat.
2: Dan kun je niet meer over straat, nee. Maar dan leg je ook gelijk voor jezelf ook de verwachting ook wel heel erg hoog, hè?
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde met als je heel snel een hit hebt, net zoals Samen met Welte. Wat moet
3: heel
0: daarna
3: snel zakken,
0: nog?
3: Hè?
0: Ja, ook dat. Maar wat moet je daarna nog doen?
2: Ja, dat vind ik bijna ook altijd, want er zijn een hele hoop artiesten die een hele grote hit hebben gehad. En dan moet je dat maar weer zien te evenaren. Ja. Dat lukt vaak niet helemaal niet meer.
3: Ja, als je kijkt naar Maarten Hoogkamer, die is toch al jaartjes bezig.
2: Ja.
3: En steeds bekender. Misschien niet landelijk, maar wel echt wel bekender. Ja, toen kwamen in één keer die hits. Maar die jongen die is nou nog hier. En elk liedje wat hij uitbrengt, blijft een hit.
2: Ja, dan stel ik met Robert van Heemen bijvoorbeeld.
3: Ja, snap je?
2: Ja, misschien dat het geluk is met weer een hitscore. Of dat productiemaatschappij precies weet hoe ze dat kunnen scoren.
3: Ik heb geen idee. Blijven vaker wel, vind ik.
2: Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja. Dat is echt zo. Ja.
0: Nou, ik denk dat we het hier wel mee af kunnen sluiten. En je had het over Robert van Heemert, die staat ook klaar.
2: Oh.
0: En die titel, daar hebben we het eigenlijk ook over gehad, hè? Multimiljonair. Dat hoefden we jou niet, want geld maakt niet gelukkig.
2: Juist.
0: Nou, ik zou zeggen tot volgende week.
2: Ja, tot volgende week, Johan.
0: Jij bent er?
2: Ik ben er volgende week, ja.
0: Ik er niet.
2: Ben je er volgende week niet?
0: Nee, ik heb het zo druk gehad met jullie vandaag, met het praten in de uitzending, dat ik dat helemaal nog niet heb kunnen zeggen.
2: Oei.
0: Dus nee, want ik ben met vakantiedag...
2: Oh,
0: ja.
2: Heb jij een vakantiedag?
0: Een vakantiedag, ja.
2: Nou, dan ga ik het volgende week alleen doen.
0: Ja. Erg, hè?
2: Ach, komt wel goed, denk ik.
0: Nee, dat komt zeker goed. We gaan eruit met Robert van Heemert. Volgende week, zeg ik toch maar.
2: Ja, graag gedaan.
0: Niet gelukkig. En Tony, bedankt dat je er was.
2: Bedankt voor je tijd.
3: Ja, bedankt voor jullie tijd.
0: En heel veel succes.
3: Mooie kans, dankjewel.
2: Ja.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Vindeico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vindeico.nl en neem contact op. Vindeico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vindeico.nl.
2: Kijk nou, de Renelo!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau.
0: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle, maar het blussen kan nog dagen of weken duren. Er zijn 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. Wanneer er weer gereden kan worden op de Route du Soleil is niet bekend. In België staat ook een stuk natuur in brand, bij Maasmechelen, bij Geleen. Brand brak zondagavond uit en na uren leek alles onder controle, maar het vuur is nu weer opgelaaid. Daarom is de brand weer opnieuw uitgerukt om te blussen. Het gaat om een gebied van zeker 10 voetbalvelden groot. In de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeëist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. 2 medewerkers van een geldtransport in het Limburgse Assen hebben flink in de rats gezeten, want door een storing gingen de deuren op slot. En met deze hitte werd het wel erg benauwd. Brandweer koelde de wagen door er water op te spuiten. Na 1,5 uur kon een monteur de storing verhelpen, meldde regionale media. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
3: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
2: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Attention!
5: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus... vier je bij de Beer.

0: krijgen gratis entree.
1: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
0: De avond van J&D.
3: Van J&D. Van J&D.

0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het puinafval?
6: Container Nederland.
4: Oh ja.
7: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.

0: Een 7404.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Bel even met Henk.
3: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
4: 5859 57
3: of kijk op henk.jobs.
4: Als u

0: Specialistbrabant.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J&D.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van J&D.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Dit is Radio DND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaar gewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Veilbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En in de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeheist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
0: De avond van JND.
1: Van JND.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
6: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
12: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
11: Maatwerk Sanitair.
12: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
13: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
14: Robby's Buitengewoon.
13: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
14: Robby's Buitengewoon.
13: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
7: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
15: Jouw Nederlandse dag start hier.
7: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
15: Iedere werkdag van 7 tot 9.
7: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
16: Willem met de Ochtendshow.
15: Werkdag van 7 tot 9.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De avond van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons is dit.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zo.

0: weer.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTSD. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Ze worden in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden... bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D. J&D.

0: Elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: De nacht van JND.

0: Dacht veel van weg zo, hè?
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Play, hoor je thuis.
1: 1 uur. Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie ter Stal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avrotros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij zijn onbekend aantal mensen opgepakt. Het zou gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht. De minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomersdag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: De nacht van J&D. J&D.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Radio JND presenteert...
1: de Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan.